0: tijd van 2 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het All Sports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Om maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, van, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat, zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijnde niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van, joh, wat als er dit gebeurt? Wat als er dat gebeurt? En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt, links en rechts. Van, joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hajj Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hajj Moussa, want die was te laat door alle perikelen die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van, ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch en die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt, die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk, want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, nou ja, ik zei al tegen, ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden. En de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden. En er zijn ook een aantal provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket. Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, wat vooral denk ik, de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
2: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
2: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme... thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
2: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
2: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
2: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
2: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Dus op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
2: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
2: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren, dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel en dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik mee gaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet. Als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van, die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijken naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem eens La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk landen als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer hoe meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Ten meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd Iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, het tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jesper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert. Tot.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen er rond na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets laten, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League, heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal.
9: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Een goede middag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten. Maar in hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit de antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen, aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
2: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manch overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen. De titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
2: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
2: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absolute en Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
2: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel een jaar of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
2: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf. Daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses. De MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
2: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
2: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers. Die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
0: All Sport Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we record houden voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had een duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoogwaarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de air miles. Maar wat is sowieso, dat is, ja, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruyff, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
3: Nou,

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat, zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
2: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
2: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, de enige Ajax-treffer maakte?
2: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
2: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijnde niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
2: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. de scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd van, joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt, links en rechts, van, joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achtergestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
2: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Nogmaals, ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarevic.
2: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
2: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
2: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Boeda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
2: Ja, mooi hè? Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
2: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud hockeyster van Den Bosch. En die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van een wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
2: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
2: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Dan mag gedanst worden. Dan mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september. Dus tussen 12 en 2. Vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
2: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Dat zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
2: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
2: Met plezier, tot snel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

What the hell? All Sports Radio Live. Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden. En dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar blijft met een percentage van 31% vrouw. Verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag. In hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis, zij is bestuurslid topgolf bij de NGF.

0: Zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
1: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
0: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
1: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
0: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
1: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
0: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
1: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
0: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
1: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint. Wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. Wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bit aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
1: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... Dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
0: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want nou ja, niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
1: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
0: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
1: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
0: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
1: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 2024 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
0: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
1: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag van traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even wat drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken, hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
0: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
1: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
0: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
1: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen, bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
1: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
2: All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij, nee.
1: Hey, Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Dat ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen, heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: Even, een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de

0: Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Dus, want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu record gevestigd qua salaris in de NHL.
0: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
0: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
0: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club, of franchise, Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daartegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. En in die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd iedereen weet dat intussen hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. En dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits en op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft, want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam zijn slechts vierde geworden, dat dat te wijd is aan Telgekamp. Nou, het tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport, en dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB, voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
0: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten, maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond, of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten, en Pascal Kamp. Hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Abby, baby.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht. We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluidt voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels 6 verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn, Stan. Voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in 6 grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je zo op een rijtje zit, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.

0: But you're just a boy.
1: All Sports Radio Live.
2: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
3: Een goede middag.
2: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
3: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug.

0: dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant op gevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En ja, voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Een bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten. Maar in hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan? Op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt.
0: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als en motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
0: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Ja, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen. Aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. de man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de twee minste rijders. Natuurlijk ook twee mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die twee en hoe ze op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
0: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste twee wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Erlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Erlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
0: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft er absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Erlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluid zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel een jaar of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, De Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motors of Nations heb je in principe drie klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhof gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhof komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure valt Van der Wolf, valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhof neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhof op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, De Wolf en een MX2 machine voor Koldenhof, had je absoluut mee kunnen doen voor de zege. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Ja, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhof niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
0: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk, wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in RNE. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
0: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 200's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige vijfde plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management, Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Ik kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Nu hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50 plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik ben nog steeds verliefd op atletiek. Het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien, die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat die man niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus,

0: Het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
0: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk, spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Ja, dat was, in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
0: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. Door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk, nou ja, qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ja, ontpopt als een echte spits?
0: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Ja, maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
0: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En nou ja, die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, de enige Ajax-treffer maakte?
0: Nee, nou ja, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar nee, dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
0: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwung aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt... En dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena, wil je ook als Ajax zijn er niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, ja, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld. Ja, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer, Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
0: Ja, dat klinkt heel raar, want als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je, hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan, je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk, wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd overigens. Hoor. Want dan spreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. De eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
0: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is. Of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakte PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarević.
0: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarević die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
0: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Nou ja, misschien is dat wel bewezen. waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot zeg maar ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
0: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen. Hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval. Want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord. Want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met twee penalties.
0: Mooi, hè? Ja, ik vind het een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog, ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
0: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud hockeyster van Den Bosch en die heeft op een hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt, die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk, want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen naar ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Dus het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
0: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
0: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals ze het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij, er mag gedanst worden, er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
0: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee corvée bij elkaar natuurlijk.
0: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En nou ja, zien elkaar snel.
0: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar blijft

0: met een percentage van 31% vrouw. Verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag, in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
1: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
0: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
1: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
0: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
1: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
0: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
1: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
0: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
1: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. Wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
0: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bit aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
1: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen, voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht, dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat we, ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten, om te laten zien dat je, ja, jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken, dat ze gewoon zien van, kijk, dit is, ja, dit is mijn voorbeeld. En wat wij altijd zeggen, hè, van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
0: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want nou ja, niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
1: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk, twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
0: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
1: Nou ja, op papier, hè, heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon, wordt er gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
0: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
1: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van het veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van, goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
0: Want wat krijg je dan zoal terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
1: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag. Traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
0: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
1: Op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Nou, en nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
0: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
1: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
1: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen. En zijn dromen, die gaan wel weer een stapje verder. Want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika. Om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, dat is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanker speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flankers is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dat is soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland 118 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets hebben van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, het rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. En, nou, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club nou ja, mijn banen van maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle en Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion. Ja, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder, dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: Sunday.
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk landen als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd, hè, qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg een groep voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluidt $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
2: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd En iedereen weet dat intussen, hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
2: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten, maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de Tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de Tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kans op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben, want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: we are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absolute wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want het is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft gekocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
1: Een goede middag.
0: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
1: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
0: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
1: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. En motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit de antwoord op zullen krijgen.
0: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
1: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten, want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
0: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings...

0: nou ja, toch menig record op zijn naam heeft staan. Ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen. Aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
1: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manch overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
0: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
0: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
1: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
0: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
1: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absolute in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
0: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
1: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa en is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel 1 of 3 jaar genieten van de strijd tussen Herlings en de Wolf.
0: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, de Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met een podiumplaats.
0: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
1: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk, wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
0: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
1: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan er in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
0: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we wel record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt, maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedtesporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff, bril op, maar goed. Voor mij is de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, twee wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd, maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het All Sports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, van, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar extra maatregelen. Dat vind ik wel wat anders op het moment dat je ellebogen uitdeelt of mensen slaat of natrapt. Of zoals we allemaal weten in de finale met Argentinië natuurlijk spelers die zwaar over de grens gaan met vechtpartijen. Dat was in dit geval was daar natuurlijk geen sprake van.
1: Nou ja, laten we het dan maar hebben over de wedstrijd zelf. Want ja, vanaf minuut 1 was het wel echt genieten geblazen.
2: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein

0: schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen, en daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan, ik ben verder geen, ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, de omheen bewegen op snelheid. Door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax. Dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan. Als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
0: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
0: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
0: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
0: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena, wil je ook als Ajax zijnde niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want de blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegen krijgt?
0: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je, hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. De eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achtergestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
0: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rooien. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is. Of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen, maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af, die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bajrak Tarevic.
0: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bajrak Tarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren, misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
0: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen. Waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
0: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hadj Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met 2 penalties.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
0: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi. Mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. En die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Dus het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
0: Ja, maar ik zei al tegen jullie, ik was natuurlijk ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
0: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals we het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september. Dus tussen 12 en 2. Vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
0: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
0: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
0: Met plezier, tot snel.
2: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblik. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Wurtie de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moet brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar we hebben wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. Het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Nee, dus alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag speel je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar, toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag, gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe wij naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk nog de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen. En een ongeslagen reeks wedstrijden van ja, volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend hebben ze, zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er staan nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Maar wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. En dat hoort bij deze sport. En dat maakt het ook extra leuk. En we zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. En we gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies, Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed, heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
12: Voor de love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
13: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
14: Cricket.
15: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
16: Atletiek.
17: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Welkom bij For the Love of the Game. Het programma over wat topcoaches echt doen. Om atleten, sporters en teams tot grote hoogte te brengen. We zoomen in op de kleine gedragsveranderingen met grote impact. Van mindset tot herstel en alles wat daartussen zit. Dit is For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
18: Mooi dat je luistert naar For the Love of the Game. Het programma waarin we de euvele moed hebben om iedereen te inspireren om vooral in beweging te zijn en te blijven. En elke uitzending interviewen en spreken we weer met een topcoach of topsporter. En vandaag is dat Marichelle de Jong. Ze is een voormalig Europees kampioen onder andere in het boksen. We gaan er alles over horen. Goed dat je luistert naar For the Love of the Game.
0: Je luistert naar For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
18: Ja, dit is echt super spannend, want ik weet echt helemaal niets van boksen. En dus is dit een van de uitzendingen waar ik al weken naar uitkijk. En dus van harte welkom, Marichelle de Jong. Fijn dat je er bent.
19: Dankjewel.
18: En leuk om alles van jou te weten te komen vandaag. Ik lees natuurlijk dat je een absolute boksheld bent. Fantastische dingen bereikt, maar ik ben vooral benieuwd. Welk moment uit jouw bokscarrière staat je vandaag nog het meest voor ogen?
19: Nou, dat was natuurlijk wel de finale in Rotterdam in 2011.
18: Vertel.
19: Je eigen stad.
18: Ja, vertel.
19: Nou, het is wel de hoge verwachting natuurlijk voor iedereen dat je in je eigen stad Europees kampioen zou gaan worden. En daarvoor had ik een zware blessure aan mijn schouder. Wat eigenlijk weinig mensen wisten, is dat ik 3 weken daarvoor ook een neusblessure had gehad met sparren. Dus dan sliep ik echt met 2.

0: draait om mindset. Boksen is toch wel 95% mindset. En ja, ik moest gewoon Europees kampioen worden. Het was natuurlijk ook al een ding met, het was mijn laatste jaar. En Noeska Valtijn, die deed ook mee. Dus dat was een beetje een gedoe bij de bond. Van oké, wie gaat nou nu spelen? Wie kon kwalificeren? Dus ik had niet anders dan een pistool op mijn hoofd. Van je moet het enige goud halen. Dus dan, ja, dat is wel de drijf die een topsporter heeft. Want het is alles of niets.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. En je gebruikt meteen een mooi woord wat ik samen wil onderzoeken. Want je zegt, ja, het moest. Van wie moest dat en wat deed dat met jou?
0: Het moest natuurlijk wel van mijzelf. Maar ja, ik deed het ook eigenlijk gewoon vanwege mijn... voor mijn oma, voor mijn familie. Ik ben half mijn luxe. Dus die strijd, dat zit wel eigenlijk in me. Nu is dit jaar natuurlijk 25 jaar dat mijn luxe in Nederland zijn gekomen. Dus nu weet je wel natuurlijk wel van waar komt de strijd eigenlijk vandaan? Nou, dat heb ik de afgelopen jaren wel achterkomen. En daar ben ik ook dankbaar voor natuurlijk. Maar ik wilde gewoon de eerste Nederlandse vrouwelijke bokser tot na de Spelen gaan. Dat was mijn doel. Europees kampioen geworden, 2 keer brons, wereldkampioenschap, nummer 1 weer een langlijst. Dat zijn eigenlijk mijn topprestaties. Ja, het enige wat ontbrak is de Olympische Spelen.
1: Ja, en dat is dan super spannend. Daar wil je voor gaan.
0: Ja.
1: Neem ons mee in die reis.
0: Bij de Europese kampioenschap.
1: Ja, zeker.
0: Daar?
1: Wat gebeurt er dan? En hoe vanuit daar verder?
0: Ja, als eerst natuurlijk. Je gaat sparren met een jongen op de boksschool. Die halen zomaar een slechte handschoen uit de bak. Die waren heel dun. Daar ga je mee sparren. En ik heb nooit een bloedneus gehad. En op een gegeven moment dan kreeg ik stoot op mijn neus. En dan hield het gewoon niet op. Dus de volgende dag naar het ziekenhuis toe. Dichtgebrand. En ik stond toevallig die dag stond ik in het blad Sport Nu. Dus die arts pakte op van oké. Ben jij dit?
1: Ah ja, je zag er toen nog helemaal heel uit.
0: Ja, hij zei, ik stond er midden in de pagina. Zei, ja, als jij dus Europees kampioen wordt, dan ben ik wel degene die jou geholpen hebben. Dus dat was heel grappig. Want NOS was er ook bij de loting. En dan word je uitgeloot. En je zat te wachten in de hotelkamer. En er werd geklopt op de deur. En ze zeiden van, we waren bij de loting. En tegen wie zou je niet als eerste willen boksen? En ik had daarvoor Azerbaijan zien boksen. En die was echt goed. Zij was echt goed. Ze heel goed in voetenwerk. Heel gauw. Heel goed in het ontwijken. En aan het counteren. En ik sta bekend om een aanvallende bokser. Dus ik zei van ja, ik zou echt niet tegen Azerbaijan als wilde boksen.
1: Ja, die kon je wel raden dan, denk ik.
0: Ja, dus dan was de eerste wedstrijd tegen Azerbaijan.
1: Ja.
0: Dus dan als eerste natuurlijk ook met mijn neus. En dan heb je elke keer van dat je moet jezelf wel positief praten van hey, je kan het en alles wat daarna allemaal gebeurde van wat ze zeggen van ja, je dus manifesteren en schrijven. Ik schreef me alsof ik straf had eigenlijk in een blaadje in een notitieboekje van ik ben de beste Europese kampioen. Wat mama de Ari zei over Conor McGregor, dat deed ik eigenlijk al gewoon en alles was wel grappig. Maar als ik terugkijk, dan is het alles uitgekomen en dat laat ik ook zien aan mijn kids, tenminste niet mijn kinderen die boksen bij mij van ja, hey joh, kijk maar, dit heb ik de jaren voor geschreven, alles is uitgekomen en alles wat ik op de muur geschreven heb, weet ik wat is uitgekomen, behalve de spelen dan. Dus alles gebeurt wel. Dat klopt wel. Dus dan heb je dan 2 poppetjes op je schouder. Dus eentje zegt van ja, je moet zeggen dat je dat kan. En de ander zegt van ja, maar als je niet kan, dan sta je voor lul. En je wilt natuurlijk niet naast je schoenen gaan lopen. En zo ben ik opgevoed dan. Maar je moet je wel positief en wel geloofwaardig overkomen. Dus ik had gezegd van ja, nou als je wilt gaan winnen, moet je voor iedereen winnen. Nou, dus dat was het dan. En dan kreeg ik te horen van, je moet morgen pas boksen. Dus ik tegen mijn sponsor en mijn familie van, morgen pas boksen. Dan ben ik te horen van, het is vanavond. Oh, vanavond. Dus dat Europees kampioenschap was wel heel hectisch. En ik kon het wel heel mooi met de test. Want daarvoor, maand ervoor was mijn hondje overleden. En daar had ik over gedroomd. Dat was ook in Polen tegen een EU-kampioenschap. Dus ik werd heel veel getest van oké, hoe ga je om met verdriet? De dag daarna, op dezelfde dag toen ik het hoorde, moest ik bij Huis de Duin, dan moest ik een presentatie geven met Ivo van Opstelde en allemaal Rotterdamse ondernemers. Dan sta je al met waterige ogen, sta je daar zo te zeggen van ja, ik moet naar de Spelen toe en ik heb die Rotterdamse ondernemers achter me nodig wat die me kan sponsoren. Dus ik werd heel veel getest. De eerste wedstrijd, en dat is ook heel mooi van mensen verwachten iets wat je gaat doen. En dat is een tactiek van boksen. Maar dan ga je dat andersom draaien. Dus mijn eerste wedstrijd, zij verwachtte natuurlijk dat ik dan vooruit ging boksen. Maar ik ging eigenlijk haar stijl eigenlijk kopiëren. Dus zij dacht van, oh, maar ze komt niet. En dan is een spelletje met de scheidsrechter van, ja, wie gaat de eerste set doen? Dus dan ga je eigenlijk heel veel mindfuck in doen. En uiteindelijk, natuurlijk, je speelt thuis en je hebt publiek achter je.

0: uiteindelijk heb ik gewonnen. En dan, ja, ik moet altijd wel groeien in een toernooi. En dan word ik daarna van Polen volgens mij en Duitsland. En in de finale stond ik tegen Oekraïne. En het was altijd, ik heb altijd van de wereld of van de Europese kampioen verloren. Dus altijd van Oekraïne. Nou, en daar, ja, daar heb ik de finale gestaan. En ik herinner elke keer als dat nummer van... I've got that feeling.
1: Ja, ja. Ik ga het niet zingen, dat is beter voor iedereen.
0: Nee, dat krijgt de kippenvel. Ja. Dan gaan mijn armen weer omhoog staan. Dan krijgt dat wel, dan ken ik dat elke topsport natuurlijk. Dus dan herbeleef je weer de moment. En dan weet ik nog van alle coaches weten wat er gaande was dat jaar. Met wat er is, mijn blessures, wat er omging met de bond. Dus dat is wel mooi. Turkije liep met een vlag zo heen en weer om mij aan te moedigen. En de familie van Bronckhorst, van Giovanni van Bronckhorst, die stond zo met een Molukse RMS-vlag. Dat is echt grappig, ja.
1: Ja, super mooi. Ja. Ik weet zeker dat we daar nog veel meer over gaan horen. En het grappige is, en ik hoop dat u thuis dat ook zo ervaart. Als luisteraar van dit prachtige programma. Ik dacht dat we het over boksen gingen hebben. Maar volgens mij gaan we het vooral over mentality hebben. Ik heb, Marcelle, ik heb 5 stellingen voor je. En de regels zijn echt onverbiddelijk. Het is bijna een spel. Het is nog net niet in de ring. Maar alleen ja en nee. En daarna kunnen we wel het gesprek met elkaar voeren. Als het een klein beetje genuanceerder was. Mijn eerste stelling is: discipline wint altijd van motivatie.
0: Ja.
1: De tweede stelling is: je leert meer van een nederlaag dan van een overwinning.
0: Zeker.
1: Angst hoort thuis in de sport. Het is geen probleem, het is informatie.
0: Ook, ja.
1: Een goede coach heeft net zoveel talent nodig als de sporter die coacht.
0: Nee.
1: Interessant. En in de ring kun je niet liegen, daarbuiten wel.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja. Die laatste is misschien ook wel mooi om op te pikken. Want ergens, niet dat het een leugen was. Maar ergens zette jij, toen je net vertelde over die eerste wedstrijd in Rotterdam. Zette jij jouw tegenstander duidelijk op het verkeerde been.
0: Ja.
1: Is dat liegen? Is dat spel? Is dat...
0: Slim.
1: Ja, dat is slim.
0: Ja. Ja. Je moet... De slimste bokser gaat winnen. En iedereen zegt van boksen van... Ja, ik wil geen... Je moet incasseren. Nou... Dat is echt het domste wat je eigenlijk kan zeggen. Want boksen is de noble art of self-defense. Dus waar moet je gewoon daar staan en klappen incasseren? Het is gewoon leren dat je eigenlijk moet stoot ontwijken. Je moet geen klappen onnodig hersencellen verliezen, nee. Toch? Dus het is gewoon slim denken. Hoe kan je iemand buitenspel zetten om daarvan te winnen? Het is net schaken. En dat is ook wel leuk. Want je hebt ook chessboxing. Mm-hmm. En dan had ik al een keertje een post geplaatst tijdens corona. En dan had ik de wereldkampioen schaken uit Oekraïne. Had ik via de app van... Ik had een pion al verkeerd op schaak. Maar gezet. Ja, ik heb geen verstand van schaken.
1: Nee.
0: Dat is wel grappig. Dus ja, boksen is echt schaken. Dus ja. Je moet echt...
1: Zou je kunnen zeggen dat het een mental game in die zin is?
0: Ja, het is zeker mentaal. Ja, ja zeker.
1: Ja, maar niettemin ook physical. Hè? Ik denk uiteindelijk het trainen,
0: het
1: je
0: is
1: body.
0: Alles.
1: Ja,
0: daarom is de boksen echt een van de zwaarste boksen. Ja. Sporten dieren is natuurlijk. Het is mentaal, maar het is ook fysiek. Kijk, als je hardloper bent... dan kun je gewoon lekker hardlopen. Natuurlijk moet je daar heel veel uithoudingsvermogen hebben. Maar met boksen moet je en je moet de duur hebben. En je moet explosief zijn. Dus de sprintjes. En je moet kracht oefenen. Je moet ook bewegelijk zijn. En ook mentaal natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe ga je om? Als je bijvoorbeeld tegen bijvoorbeeld Mike Tyson staat bijvoorbeeld. En dan ja, ja, hoe ga je er daarmee om? Ja. Ja, en de andere keer weer tegen een makkelijk tegenstander. Maar wat als je op een gegeven moment de eerste ronde heel makkelijk gaat. En op een gegeven moment de tweede ronde is iets anders. Dan schrik je bijvoorbeeld of iemand anders staat anders voor.
1: Is er een soort sleutel? Is er een soort manier waarop jij die mentale kracht vooruit wist te creëren? Hoe deed je dat?
0: Ik heb een beetje heel veel over nagedacht. Waarom wie ik ben? Waarom ben ik zo gevormd? En ik weet niet of dat misschien ook later in de vraag is.
1: Gaan we vanzelf zien, hè? Dat maakt het voor de love of the game dan net zo leuk, ja.
0: Het is natuurlijk ook wel van hoe je bent gevormd thuis. Hoe je opgevoed bent. En in welke omgeving. Dus daarom is het belangrijk dat een jonge sporter bij je komt. Dat het veilig is. Dat je dan hem of haar goed kan begeleiden. En dat je vertrouwen geeft. En dat een goede coachkwaliteit is natuurlijk niet alleen na te kijken en luisteren. Maar ook zeg maar de veiligheid en vertrouwen kunnen geven. Dat hij gewoon elke keer kan ontwikkelen. Dat je niet de druk heel hoog moet zetten. Daar heb ik ook van geleerd dat ik niet... alle sporters hetzelfde als mij moet resulteren. Want ja, dan legt de hele lat heel erg hoog. Maar ja, je merkt tegenwoordig natuurlijk dat alles een beetje heel erg zwak is. En ik ga ook met de Course Mariniers om. En dan ja, die kinderen van mij krijgen net een beetje een training van de Course Mariniers. Want ik wil niet dat ze allemaal prinsesjes en prinsen worden.
1: Nee.
0: Dus ze moeten wel een beetje gehard worden. En dat is natuurlijk het sport natuurlijk. En luisteren. Maar ja, ik zeilde eigenlijk vanaf mijn vijfde. We hebben 3 zeilboten gehad. En maar ik heb dan een oude broer, 1,5 jaar ouder. En de eerste zeilboot die we hadden was ik toen 5. En ik woon in Waddinxveen. Dus we hadden een zeilboot in Reewijk. Nou ja, mijn vader die leerde ons van, moet je sturen. Ik ben de jongste dan, dus ik moest dan achter het stuur. Nou ja, leren van hoe de zeilen mogen doen. En als iemand man overboord valt, wat moet je doen? Nou ja, en dan is van, nou, weet je dat? Oké, plons, laat over.
1: Ja, ga maar.
0: Ja, en mijn vader is dan 4 jaar geleden, heeft hij een motorongeluk gehad. Is die gelijk overleden. Dus daarom zit hij na te denken van, ja, hij zei ook zo van, ik heb jullie eigenlijk veel te hard opgevoed. Want ik, op mijn 13e ben ik namelijk niet in mijn eentje, maar ik heb alles in mijn eentje gedaan. Naar Zuid-Engeland gevaren, omdat iedereen zeeziek was. De giek was gebroken, de fok gescheurd. Was storm. Dus van Frankrijk naar Brighton heb ik in mijn eentje gedaan. Ik heb iedereen vervloekt en je kan naar mijn moeder vragen. Ja, het zeilen, want het is niet allemaal in mooi weer. Een motorboot is leuk, maar echt het zeilen, dat heb je wel gevormd als je zo klein bent. Dus hoe ga je eigenlijk om als een man overboord is? Of dan, ik heb een kleurtje, half mijn lux. Nou ja, al die kakkers, die hebben dan een witte zeilbootje natuurlijk. Dus dan komt mijn vader, ik heb een blanke vader. Die denken van, waar zijn die 2 donkere kinderen van? Dan, ja, en die willen
1: Vindje...
0: dan...
1: Sorry dat je onderbreek. Vind je dat je vader gelijk had toen hij zei dat hij jullie te hard had opgevoed?
0: Het na het topsport heb ik met Victor van Bronckhorst ook over gehad. Van ja, waarom? En ik merk natuurlijk ook gewoon nu met mijn eigen boksschool, dat ik nu die 9 jaar heb. Waarom ben ik nooit tevreden? Ik leg de lat altijd heel erg hoog. En nu merk ik nu ook al met de andere leukers ook allemaal van, wij zijn allemaal zo. Het is nooit goed. En dat komt natuurlijk ook door mijn ouders, mijn moeder die hier staat.
1: Ja, moeder ligt bij de studio, dus dat maakt het extra mooi.
0: Ja, het is altijd van, dan was je nooit tevreden met een 9 of zo, als je thuis komt. Dus het wordt altijd, de lat is heel erg hoog. En ik ben niet begonnen met boksen. Als je dan wel vraagt, wat heb ik daarvoor gedaan? Mijn broer zat op voetbal, hij was heel goed op voetballen. Toen hij 9 was, ging hij naar Zeist toe. 4-4 tegen Nooi. En dat was Rinus Michels. Nou, jullie kunnen Rinus Michels. Ja, de jeugd, ik ken. Weet niet wie Rinus Michels is.
1: Dat is ook een lekker momentje. Je kijkt gewoon naar mij, schat mijn leeftijd in. En denk, nou, die kent Rinus Michels wel. Lekker is dat. En bedankt.
0: Nee, maar we hebben hetzelfde level natuurlijk. Maar die vroeg aan mijn broer van, ja, mag mijn neefje bij jou in je elftal voetballen? En ja, ik was samen met een vriendin van mij, want haar broertje voetbalde ook in de elftal van mijn broer. En dat is het gedaan. En Vera Pauw ken je ook wel. Dus we zaten allebei een beetje met een balletje een beetje overschieten. En we willen ook graag wel voetbal, maar wel bij onze broers. En in Waddinxveen had je alleen bij WC, had je daar een dames elftal. Maar ik wil niet tussen de dames, alles gemeut en zo. Ik wil gewoon, ja... Ik ben een one
1: met
0: of the guys, met een man. Ik speel alleen mijn jongens. Ja, ik moest ook 5 jaar was met mijn broer mee overal. Dus ja, en het was een christelijke vereniging. Maar als de generaal Rinus Michels aan een telefoon van, ja, deze 2 meiden gaan gewoon tussen jongens voetballen. Dan zeggen ze natuurlijk geen nee. Dus dan werd gelijk de eerste wedstrijd moest tegen Gouda voetballen. En er zaten gelijk de jongens van, nou, er spelen 2 meisjes in de elftal. Maar ik stond spits, mid volgens mij. En ik scoorde gelijk de eerste doelpunt in mijn hoofd. En toen was het topscorer. Dus ik moest altijd bewijzen, toen was ik 7 jaar... bij de eetjes volgens mij, dat meisjes net zo goed kunnen voetballen of vechtsport kunnen doen als jongens. Nou ja, dus na een paar jaar voetballen ging ik naar Tangsudo, dus Koreaans vechtsport, ja. Krijgskunst. Daar heb ik mijn 3e dan-examen ook alle tegen jongens gevochten, EK's. Ik weet niet anders dan dat ik mezelf moet bewijzen en moest voetballen en de competitie doen tegen jongens. Tegen meisjes, ja, ik was wel te hard en dat soort dingen ging altijd janken. Dus ik vond het niet leuk om tegen meisjes te vechten. Maar en het was semi-contact. Maar ja, als je een tikje geeft, dan gaan ze huilen. Wat is nou hard, wat is zacht? Dus dan op een gegeven moment zei mijn leraar, mijn knieschijf is 2 keer uitgeschoten. Dat was de reden waar mijn leraar zei van, joh, wat vind je van boksen? Toen ben ik naar Gouda gegaan. Daar heb ik 1 jaar zeg maar van de karatestand laag. Heb ik geleerd om mijn been dicht bij elkaar te houden, mijn handen hoog te houden. En 1 jaartje die stijl weer over te nemen. En dan gingen we 1 wedstrijdje doen om te testen van, nou, hoe het is om een wedstrijd te geboksen. Gingen we na 3 uur rijden naar Appingedam. tegen iemand van de sportschool van Regio Tour. Dat is dan zeg maar Hoogvliet. Allebei 3 uur rijden, zij iets langer. En ja, binnen 2 minuten en 20 seconden, 30 seconden was ik al klaar. Technisch knock-out. Dus mijn broer en alle vrienden snel van voetbal gelijk naar Groningen of naar Appingedam toe. En dan was van, ja, klaar. Oké.
1: Ja, dit is het dan, hè?
0: Maar dat, ja, dat smaakte naar meer. En na 5 wedstrijden daarna stond ik op de EK in 2005. En daar won ik gelijk mijn A-status. En dan balletjes gaan rollen. Dus dan is de EK en de WK. En dan
1: mooi.
0: Is een beetje gaan rollen.
1: Mooi dat een voetbalballetje dan uiteindelijk in de bokswereld terechtkomt. We gaan daar zeker zometeen nog over doorspreken. Maar eerst is het tijd om eens even lekker te luisteren. Tijd voor A New Religion.
2: Kleine aanpassingen. Grote resultaten. For the love of the game. Bij All Sports Radio.

0: luisteraars aan het woord. Eén vraag, één coach, één eerlijk antwoord. Dit is Luisterleven in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: En zo leuk als het te praten is met onze topcoach, misschien is het op zijn minst net zo leuk om ook te praten met luisteraars. En daarom hebben we een beller aan de lijn. Goedendag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey, met wie spreek
2: Hallo.
1: Ik?
2: Je spreekt met Stefan Beelen uit Haarlem.
1: Hey Stefan, en je komt uit Haarlem, maar het klinkt een beetje alsof je ver weg bent.
2: Ja, ik zit lekker aan de Costa del Sol.
1: Godverdomme.
2: Ik ben nu in Krijxel in Spanje en ik kan je vertellen, het is hier warm.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat doe jij in het dagelijks leven, Stefan?
2: In het dagelijks leven ben ik directeur bij een uitgeverij. En wij geven allerlei, nog steeds ouderwets lekker tijdschriften geven uit. Websites, uw woonmagazine is er daar een van. Een mooi woonboek. We maken echt van alles en nog wat.
1: Ik hoor dat je er heel druk mee bent. Ja, en wat voor beweegmens ben jij, Stefan?
2: Nou ja, eigenlijk altijd te weinig. Maar ik probeer een paar keer in de week een beetje, vooral veel te wandelen en ook een beetje te hardlopen. Dat vind ik toch iets wat nog steeds heel leuk is. Maar ik ben niet de lichtste in het leven. En ik hou van lekker eten. En, maar ik probeer wel zoveel mogelijk te bewegen. Al kan het altijd wel meer, zegt mijn vrouw dan.
1: Ja, nou ja. Fijn dat je luisteraar bent van ons mooie programma. En jij hebt een vraag voor onze topcoach.
2: Ja, zoals ik net zei, ik probeer zoveel mogelijk te bewegen. En dat doe ik een aantal keer in de week met hardlopen. En, ik hou ook van lekker eten. En ik ben wel eens benieuwd wat zo'n topcoach zegt, wat een goede balans zou zijn tussen bewegen en lekker eten. Zeker voor een amateursporter zoals ik dat ben.
1: Nou, dat gaan we zeker voorleggen, maar nog iets van jou te weten. Wat vind jij dan echt extreem lekker om te eten en wat vind je extreem leuk om te bewegen?
2: Ik vind hardlopen heel leuk. Maar ik moet inderdaad voor blessures altijd een beetje oppassen. En ik ben gek op biefstuk. Ossehaas, vlees en veel. Ja, ik ben gek op barbecue.
1: Nou, we gaan dit
2: langs,
1: ja, super. We gaan dit meteen voorleggen. Dankjewel. Marcel, dank je. Mooi deze vraag ook te horen. Misschien kom je dit ook wel tegen gewoon in je eigen boksschool. Zo'n balansvraag tussen lekker leven, lekker eten en tegelijkertijd ook goed en gezond bewegen.
3: Ja, ik heb zo'n programma, de 6-week boxing challenge. En dat is eigenlijk wel het doel van de mensen die willen afvallen. En die willen wel weer een structuur hebben om fit te worden, sterk te worden, zelfzeker te worden. Dus dit soort dingen kom ik natuurlijk wel heel vaak voor. Maar als eerste is zo van, wat wil je bereiken? Kijk, ik snap heus wel dat je hardlopen is goed, hè, voor je cardiovasculair. Maar als je echt wil weten van wil je echt afvallen? Waarom wil je wel afvallen? Maak het doel specifiek. Dus is zo van, mevrouw, die wil niet meer op me klimmen, zal ik zeggen.
1: Ja, dat kan allemaal. Bij de love of the game. Dat kan dat allemaal.
3: Of ik kan mijn broek niet meer aan. Dat soort dingen.
1: Ja.
3: Of ik voel me onzeker. Of weet ik wat. Of ik kan niet meer met mijn kinderen spelen, omdat ik gewoon te zwaar ben. Ja. Maar dat zijn echt concrete doelen. En ik ben gewoon heel eerlijk. Zoals misschien werk van, ik hou geen blad van mijn mond. Ik zeg gewoon, ik ben gewoon een Rotterdammer. En ik zeg gewoon wat het is. Maar als je dat weet, van wat ga je dan doen? Ja, je kan een beetje hardlopen, maar je valt er niet van af.
1: Nee, het is een soort van niks naar nergens.
3: Nee, want daarna vreet je toch weer aan.
1: Ja. Dus Stefan, je hoort het, je vreet het er vanzelf aan. En zeker met die biefstukken van hem. Dus dat is denk ik
3: biefstuk is goed, hè? Ja, dat is goed. Dus wat ik eigenlijk bij mijn leden zeg, van als ik die ermee wil doen, zo van, hanteer wel het 80-20 regel. Ik heb vroeger niets anders dan diëten gedaan. En had ik maar alles maar geweten wat ik nu wist. Want ik heb nu 2 fotoshoots gehad. En ik ben dan nooit zo strak en zo lean geweest toen ik topsport deed. Want deed ik gewoon 3 trainingen per dag. En dan 6 dagen. Want toen deed ik gewoon 3 keer of 4 keer per week krachttraining. En that's it. En geen cardio. En ik ben dan nooit zo, ben nog lichter geweest. En ik had maar iets van 9 of 10% vet.
1: Ja.
3: Nou, en dat alleen maar mijn krachttraining. Dus eerst moet je weten, oké, hoe graag wil je het? Voor mij was het doel de fotoshoot. Ik ging de fotoshoot doen. Ik heb tegen iedereen gezegd, ik kan niet anders. En het kost bij elkaar €1200. Ja, dan zit er ook een bepaalde pistool op mijn hoofd dat ik wel voor hem ga. Dus denk voor Stefan, is wel van, hoe graag wil je het? Ben je oké met het hardlopen en lekker eten? Vind je het oké? Nou, dan moet je dat doen eigenlijk. Maar wil je echt wel die ene, dat je wel lekker je kleren aan kan trekken? Dat je met je kinderen kan spelen? Of weet ik veel wat? En dat, of dat er naar je gefloten wordt, omgekeken wordt, dat soort dingen. dat je gewoon lekker in je vel gaat zitten. Ja, dan moet je weten van oké, ik ga hardlopen en ik ga krachttraining doen. Of misschien een andere sport doen. Boksen misschien, ga dat kijken doen. Want veel van mensen vinden hardlopen wel leuk, maar vinden ze saai en haat af. Of op krachttraining, ja, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Tenzij je dan een bepaalde programma in je hebt dat je dat kan volgen. Want dat maakt natuurlijk al veel makkelijker. En dat boksen, ja, dan snap ik ook wel. Dan staat er gewoon iemand achter je en die zegt de combinatie. En dan moet je gewoon door blijven gaan tot het klaar is. En daar vinden mensen dat veel fijner en het is makkelijker. Maar je hoeft niet over na te denken. Mensen zijn van nature gewoon lui. Dus als er iemand zegt van oké, dit moet je doen. Dan ga je het makkelijk vol blijven houden. Nou, daarbij is ook als je dat naast het hardlopen nog een ander sport gaat doen. En je gaat samen met iemand doen die je accountability zet. En je houdt je eten bij, want je wilt afvallen. Oké, biefstuk. Nou, is goed. Hè? Dan pak je bijvoorbeeld die zaterdag. Dan mag je van mijn barbecue. Maar laat die sausen. Laat het over.
1: Ja, hou het bij dat biefstuk dan.
3: Ja, biefstuk. Of doe gewoon een klein beetje rode saus bij. Maar geen mayonaise of anders geen patatje. Maar houd het eigenlijk bij. En in het begin is als je eten bijhouden, is het even lastig. Op een gegeven moment, ja, je moet weten wat je binnenkrijgt. He, dat je dat gaat verbranden. Het is heel logisch. En heel veel mensen denken van ja. Maar ja, op een gegeven moment weet je wat je eet. Wat eet je in ontbijt? Wat eet je lunch? Dat soort dingen. En op een gegeven moment weet je van hoeveel calorieën in bepaalde dingen zit. Dus als je nou zeg maar in het weekend lekker gaat uit eten. Dan probeer je de laatste die dagen daarvoor. Probeer je dan iets minder te eten. Dat je dan zo'n buffertje opbouwt. En dat je dan iets meer kan eten op die zaterdag. Dus je kan barbecuen. He, maar let bij op van, net als bij kerst, oké, dan ga je veel calorieën eten. Dan bespaar je die dagen ervoor, ga je wat minder eten. En eet wat heel veel volume zit. Plaats van bijvoorbeeld, neem heel veel groenten. En kwark, want kwark zit heel veel, of andere eiwitten, zit heel veel eiwitten in, dan vult en heel veel groenten. In plaats van dat je een hamburger neemt en een brood.
1: Met heel veel brood, hè?
3: Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar hij op moet letten. Naast dat hij gewoon krachttraining doet. Want hardlopen val je niet af. Nee. Je moet gewoon krachttraining doen. Dat bouw je spiermassa.
1: En is boksen dan een heel geschikte sport? Omdat je juist ook die challenge de hele tijd krijgt?
3: Ook. En het is een combinatie natuurlijk. Het is van en je hartslag gaat omhoog. Hè? En je hebt natuurlijk ook nog je hebt ook wel krachtoefeningen. Dus je kan gewoon boksen. Maar je hebt ook een boksenbag. Dus dan ga je afwisselen op de zak. En doe je een lichaamsoefeningetje. Of met behulp van een andere. Bijvoorbeeld medicijnbal of zoiets. Dus dan, dat is een goede combinatie. En het is ook plezier. Mensen hebben dat plezier. In plaats van, oké, wat moet nou doen? Moet gaan zitten. Ja.
1: Dus stel een doel. Maak het concreet. Ik ga niet hardlopen, maar ik heb een doel ermee. Ik hoorde je ook iets vertellen over, doe dan een combinatie van sporten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld boksen zou daar heel goed bij kunnen helpen. Maar tegelijkertijd ook hou je eten bijvoorbeeld bij.
3: Zeker.
1: En heb er plezier in. Daarmee praat je eigenlijk automatisch al over gedragsverandering. En er is iemand die daar heel veel van weet.
0: Sport zit in het hoofd. En de wetenschap legt uit waarom. Wat vertelt onderzoek over gedragsverandering, prestaties en de menselijke motor? Dit is Antropolopen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: En dan komen we bij misschien wel het leukste en meest informatieve item in dit prachtige programma. En spreken we met onze gedragsguru en lifestyle-expert Dr. Roel Hermans van Lifestyle Lab. Dag Roel.
4: Hey, hallo.
1: Hey, je bent er weer. Elke twee weken bespiegel jij eigenlijk het gedrag van den mens. En waarom we misschien wel heel graag willen, maar lang niet altijd in beweging komen. En je hebt altijd één prachtig inzicht. Waarin wil je ons vandaag meenemen?
4: Ja, heb je zin om een beetje filosofisch na te gaan hoe het er bij jezelf voor staat?
1: Lekker. Ik pak mijn yogamatje erbij en helemaal in die houding. Ik ben er klaar voor.
4: Mooi, mooi. Ja, want we nemen ons allemaal voor om te bewegen, om te sporten. En dat bewegen of sportdoel, ja, dat hou je meestal niet vol omdat het op je to-do-lijst staat, maar omdat het past bij wie je wilt zijn. Dat is wat de gedragswetenschap zegt. Het doel moet betekenis hebben, dan houden we het vol.
1: Cool, dat vraagt, terwijl ik denk dat ik het begrijp, wel een beetje om uitleg. Vertel.
4: Ja, precies. Ja, kijk, veel luisteraars hebben denk ik een doel. Snellere tijd lopen, marathon uitlopen, sterker, fitter worden. En sporten of bewegen is dan het middel om dat doel te bereiken, toch?
1: Zo is het.
4: Ja, maar dat doel, dat geeft je niet automatisch de motivatie om in actie te komen. Dat gebeurt eigenlijk pas echt als jouw doel en het gedrag dat daarbij hoort passen bij wie jij wilt zijn.
1: Oké. En hoe doe je dat? Want wie ik wil zijn, je zei al, dit wordt een beetje filosofisch. Ik vind nogal een vraagrol.
4: Ja, dus we zetten de gedragsbril weer even op.
1: Ja, wacht even, ik onderbreek je, Roel. Ga lekker door, want ik wil weten wat die bril is.
4: Oh ja, ja. Nou, die bril is eigenlijk een nieuwe manier om te kijken naar je eigen gedrag. Op zo'n manier dat je het ook echt kunt doen en kunt blijven doen. En ja, die bril geeft je dus eigenlijk de stappen van verkennen, begrijpen, veranderen en behouden. En vandaag zitten we dus nog even in dat stukje verkennen en begrijpen.
1: Oké, de bril staat op. Let's go.
4: Oké, ja. Wat we in de wetenschap zien is dat doelen beter worden volgehouden wanneer het onderdeel is van de identiteit. Nou, even vergelijk met topsport. Ja, die trainen niet elke dag omdat ze altijd zin hebben. Ze trainen omdat ze zichzelf zien als sporter. Dat is onderdeel van wie ze zijn. Nou, de fanatieke amateur heeft denk ik hetzelfde. Iemand die zichzelf ziet als hardloper, wielrenner, tennisser, ja, die zal minder snel een training overslaan dan iemand die zichzelf ziet als, ja, ik sport wel eens een keertje. Dus de vraag voor vandaag is, wie wil ik zijn? Wil je iemand zijn die goed zorgt voor zijn gezondheid? Iemand die iedere week met plezier op de fiets stapt? Iemand die fit genoeg is om zonder moeite een halve marathon uit te lopen? En hoe sterker jouw beweeggedrag en jouw beweegdoel verbonden is met de persoon die je wilt zijn, ja, hoe meer betekenis dat heeft en hoe makkelijker de motivatie om vervolgens weer in actie te komen.
1: Dat snap ik. En het helpt mij wel om dat nog één stapje verder te brengen. Wat ga ik doen om dit voor elkaar te krijgen? Omdat voelt toch best als een grote vraag. Hè? Zie ik mezelf als een semi-topatleet bijvoorbeeld? Ja, ik wel. Ja. Ik weet niet eens echt hoe ik daartoe gekomen ben. Kan je me meenemen?
4: Ja, dus weet je, ik denk dat iedereen wel eens een dag heeft waarop je minder zin hebt of liever iets anders doet dan bewegen. En op die momenten helpt het niet alleen om jezelf af te vragen, heb ik vandaag zin om te trainen? Maar wat zou iemand doen die ik graag zou willen zijn? En dat is dan een hele andere vraag. Want dan gaat het dus niet meer over die medaille, dat persoonlijke record of dat getal op de weegschaal. Maar je sport omdat het past bij de persoon die je wilt zijn. Bijvoorbeeld, ik ga nu sporten omdat ik goed voor mijn kinderen het voorbeeld wil zijn. Mm-hmm. Of ik ga nu toch wandelen, ondanks dat ik niet zoveel zin heb, omdat ik gewoon iemand ben die goed voor zijn gezondheid zorgt. Die het belangrijk vindt om zijn energiebalans op peil te houden. Dus je gaat eigenlijk een diepere laag betekenis geven aan die training op dat moment. En hoe meer dat uit jezelf komt, ja, hoe makkelijker je weer opstaat en zegt, weet je, ik stop met zeuren. Ik ga gewoon, want dit past gewoon echt bij wie ik wil zijn.
1: Leuk, we gaan hier in de studio nog even over doorpraten. Dankjewel voor je bijdrage. En we luisterden naar gedragsgoeroe en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van LeefstijlLab. Dankjewel.
4: Yo.
1: Marcel, denk een heel heldere vraag. Wie je bent bepaalt hoe je beweegt of wie je wilt worden bepaalt hoe je beweegt. Wat is jouw ervaring?
3: Nou, dat klopt ook wel. Maar ik snap heus wel dat tegenwoordig, er zijn ook heel, ja, je weet nu al, kinderen van 3 jaar, die hebben nu al een beetje obesitas. En als ze dat niet van thuis meegekregen hebben, want ze willen dan wat die meneer zei van, je moet een voorbeeld zijn voor je kinderen, dan is het best wel lastig om te zeggen van, ja, wie wil ik dan zijn? Ze weten helemaal niet wat ze willen zijn natuurlijk. Dus het is er wel zo van, dat ze wel die voorbeelden willen zijn. Nu natuurlijk met de WK is natuurlijk mooi met Haaland natuurlijk. Iedereen wil het allemaal weten van waar komt het vandaan. En hij heeft ook een fantastische vader die ook gewoon die dat hebben begeleid. En zijn moeder was een sporter. Dus dat heeft heel erg belangrijk. Is het ook belangrijk dat die omgeving ook het voorbeeld is. Natuurlijk ook nog wel waar die vandaan komt. Wat Noorwegen eigenlijk zegt. Dus al die dingen, dat kloppen wel. En dat maakt wel voor iemand die gewoon hier ergens in Achterwijk geboren wordt, alleen maar chips eten, weet ik wat. Dat is voor hem natuurlijk wel, of voor haar natuurlijk wel heel erg lastig. Maar dan is de reflectie van, oké, je bent nu te zwaar. En wat is jouw, hoe pijnlijk is dit en hoe graag wil je er eigenlijk zijn om net als die andere jongetje te kunnen voetballen en heel veel vriendjes hebben en weet ik wat allemaal. Je moet echt wel, het is misschien wel hard, maar wel even tussen de werkelijkheid voor je te halen van, nou, je bent hier nu een beetje te zwaar en die jongen heeft wat heel goed. Dat wil je ook wel zijn.
1: Ja, dus dat heeft wel echt met zelfbeeld nu, maar ook het gewenste zelfbeeld te maken.
3: Ja.
1: Ja, is daar nog iets praktisch wat je kan doen? Jij zegt eigenlijk, kijk naar anderen. En als je een jongetje ziet dat lekker loopt te voetballen en je voelt dat je wil zijn zoals hij of haar, is dat een manier om identificatie, om dat zelfbeeld een beetje bij te sturen?
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld een groep kinderen en voor mij kunnen ze al vanaf 6 jaar kunnen ze al gewoon boksen. Maar bij mij moeten ze ook gewoon hardlopen. Gewoon beginnen, gewoon de eerste krachtoefeningetjes. En ik heb ook al zware kinderen. Maar je bent net als die anderen. je gaat ook meelopen. En ik heb een Oekraïense jongetje en die heeft overal pijntjes, dat soort dingen. Maar ze zit allemaal tussen de hoofd. Dus ik maak ze echt wel gewoon mentaal zwaarder. Maar die komt wel met een Mike Tyson tas. Dus dan is het warm. En die valt. Ik zeg, hey, dit is jouw doel. Dit is jouw idool toch? Mike Tyson. Oké, je bent Mike Tyson. Lopen. Denk dat hij er zeg maar blijft zitten. En dan gaat hij toch wel harder lopen. Dus dat heeft met de kinderen wel mee te maken. En het is bewezen. Kijk, als ouders hebben ze minder invloed op de kinderen. Maar de trainers, de coaches hebben meer invloed. Want jij hebt iets bereikt. He, daar kijk ze op. Dus jij kan die kinderen wel het verschil wel maken. Maar wel inderdaad het plezier dat je moet gaan hebben voor die kinderen. Of in ieder geval het doel van wie ben je eraan. Ben je net zo goed hen worden en elkaar helpen. Dus ja, het belangrijke is ook met de kinderen. Dat is de toekomst natuurlijk. De toekomst. En zo probeer ik de kinderen wel te motiveren. Ook al ben je zwaar. Je kan het wel. En een ene keer dan moet je een schop onder de rol geven. Een andere keer dan beloon je ze met iets. Maar dat is wel heel belangrijk dat ze in ieder geval wel een doel hebben en een voorbeeld in ieder geval. En, en die ouders, dat is toch belangrijk dat die ouders wel gewoon...
1: Steunen daarin, hè?
3: Ja, steunen.
1: Ja, dat is het, denk ik. Dat is het. Ik ben zo meteen heel benieuwd welke sportspullen absoluut in jouw sporttas horen. En we gaan samen ook een merkwaardige mythe doorprikken met Marichelle de Jong. Maar eerst lekker luisteren naar The Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
0: Wat topcoaches doen. En jij ook kunt. Voor de love of the game. Bij All Sports Radio.

0: We weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet. De 1001 redenen om iets niet te doen. En hoe je ze één voor één ontmantelt. Merkwaardige mythes in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: We praten met Marichelle de Jong en we kennen haar allemaal als Europees kampioen boksen. En ze stond natuurlijk aan de wereldtop. Maar vandaag heeft ze in ieder geval een heleboel wereldideeën waarmee iedereen aan de slag kan. Maar toch moeten we deze mythe even samen doorprikken. En hij ligt zo voor de hand, maar ik denk dat het juist een heel mooi handvat is voor gesprek. Boksen maakt je alleen maar agressiever. Nou, ik denk dit horen we elke dag om ons heen. En ik ben benieuwd, is dat waar?
2: Ja, ik denk misschien met kickbox misschien wel. Dat is natuurlijk een andere soort tak van sport. Maar boksen juist helemaal niet.
1: Nee. Vertel eens hoe dat zit. Want dit beeld leeft natuurlijk wel. Hè? Dat mensen zien mensen elkaar met handschoenen op de neus slaan. Nou, dat was tijdens jouw Europese kampioenschap best spannend na die 3 weken. Dus ze zien een vorm van agressie en correleren dat direct aan een agressieve vorm van energie.
2: Ja. Als je dan bijvoorbeeld afgelopen nacht volgens mij gekeken of we naar Argentinië-Engeland. Dan waren ze ook best wel veel tegen elkaar, toch? En ik denk dat daar bij voetbal de meeste blessures komen dan bij boksen. Nou, en dus dat betekent eigenlijk dat de mensen niet het spelletje echt snappen. En ik denk dat boksen nogal wat enig is. Dan stoot ze natuurlijk. Kijk, hoe je punten kan scoren is natuurlijk met je knokkels op iemands trefvlak. Dat is op je gezicht, op je borst, tot aan je broekje. Daarmee scoor je de punten. Je moet elke ronde moet je winnen. Je moet de technische stoten moet je maken. Moet je ook tactisch vermogen hebben. Natuurlijk de wil om te winnen. En dat zijn eigenlijk de dingen dat de juryleden gaan kijken. En dat kan natuurlijk hard zijn, want bij de amateur heb je 3 rondes van 3 minuten. En dan gaat het heel snel. Bij de profs, wat de meeste mensen natuurlijk op tv zien. Een profs is een heel ander spelletje. Daar word je voor betaald. Dat gaan er meerdere rondes dan. En daar gaat eigenlijk voor iemand gewoon knock-out slaan. Dus amateurboksen zien ze heel... Die wordt nooit op tv laten zien. De laatste nooit op tv zien. Nee. Zal het niet spelen? Ook niet. Behalve als een Nederlandse bokser laat spelen dan. Maar dan zien ze van dat het te hard gaat. En maar aan het einde... Welk sport zie je dan dat ze elkaar in de handen gaan vallen? En van, hey, je hebt goed gebokst.
1: Ja.
2: Dat zie je bij geen enkele voetbalwedstrijd bijvoorbeeld.
1: Dus het is heel erg verbroederend. Dat snap ik wel. Tegelijkertijd, ook al je gebruikt terecht dat woord ook. Knockout klinkt mij niet als de meest gezonde geestelijke toestand die je kunt bereiken in je leven.
2: Nee. Daarom is het belangrijk dat je leert verdedigen. En dat is eigenlijk het tactische sport. Je moet gaan kijken, gaan zoeken waar. Hoe kan je dan hoe kan jij meer punten scoren dan je tegenstander? En het gaat eigenlijk om de sport, het winnen van elke ronde. En niet om iemand heel hard neer te slaan. Want dan verlies je de controle en dan verlies je de wedstrijd. Dus maar mensen snappen dat de spelregels niet. En ze zien natuurlijk heel andere dingen. Ze zien oppervlakkig. En dat komt er dan weer agressief over. Maar de boksen zijn helemaal niet agressief. Want je leert jezelf beheersen. Dat is natuurlijk waar mensen op een vechtsport gaan. Dus als er iets angst is, dan weten ze van nou, ik kan mezelf verdedigen of ik loop liever gewoon weg. Dus
1: is het eigenlijk, hè? Ik ben master sprinter. Wij noemen dit explosief. Zit het daar dichter tegenaan dan eigenlijk agressief?
2: Ja, ik denk ook wel gewoon mensen zien dat het is explosiever, veel sneller. En agressief is natuurlijk dat wat lomp gaat. Wat de kroeggevechten bijvoorbeeld, dat je dat kan zien dan. Dus het is niet dat je dan agressiever de sportschool uit gaat lopen. En nee, dat is helemaal niet. Ik denk dat de meeste vechtpartijen dat spelen op het voetbalveld. Als ik op het amateur voetbal hoor.
1: Ja, dus deze merkwaardige mythe. Boksen maakt je alleen maar agressiever. Die prikken we door. En jij zegt eigenlijk, boksen is een heel explosieve sport.
2: Art of self-defense. Hele nobele sport.
1: Ik ga daar helemaal verder niks meer over zeggen. Maar we zijn wel heel benieuwd. Wat zit er eigenlijk in de tas van Marichelle?
0: Welk materiaal maakt het verschil? De tools, gadgets en uitrustingen waar topcoaches enthousiast over zijn. Sportspullen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: Ja, dit mag natuurlijk helemaal niet en het hoeft niet echt in je tas te zitten. Maar we kijken in de tas van Marichelle. Mag dat eigenlijk wel? Dat mag eigenlijk misschien wel. Ik heb geen idee. Maar we gaan het toch doen. Wat zijn nou sportspullen waarvan jij denkt, ja, die zou eigenlijk iedereen moeten hebben? Of wat zijn sportspullen die jij in ieder geval altijd bij je hebt?
2: Nou, ik kan natuurlijk uitspreken wat een bokser, een sporter moet gaan hebben natuurlijk. En wat een coach zou ook moeten hebben in zijn tas. Nou ja, zal ik beginnen eerst met als een sporter, een bokser, is een goede paar handschoenen. Want je handen, dat zijn eigenlijk je wapens. Daarmee moet je gaan alles mee doen. Dus als eerste een bandages. Dus niet van die handige, tussen handige van die mensen die lui zijn, die hebben geen zin om die bondage om te doen.
1: Het is best een werkje.
2: Werkje. Het is gewoon één minuut, twee minuten werk gewoon. Okay. Maar ja, je moet even dus gewoon een paar keer gewoon doen.
1: Ja.
2: Dus dan is een handschoen aantrekken is wel makkelijker. Maar het geeft helemaal geen steun. Dus dan moet je ook niet miepen als je last krijgt van je knokkels of van je middenhandsbeentjes. Dus ik zeg tegen iedereen en met die kids van mij ook zo van nee, je hebt examen, je ligt gewoon je bondage om te doen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. Je steun hem op je polsen. Dat zijn eigenlijk je wapens. Nou, als tweede natuurlijk, je handschoenen. Je moet goede handschoenen hebben. Je kan een Decathlon handschoen hebben of een ander handschoen. Heel dun is dat gaat snel kapot gaan. Maar ja, als je geen damping hebt, het verschil tussen bokshandschoenen en kickbokshandschoenen. Weet jij het?
1: Nee, echt werkelijk waar.
2: Nou, bokshandschoenen herken je door een bolle
1: ja,
2: padding.
1: Ja, okay, dat snap.
2: Die zijn helemaal rond. En die geven gewoon meer steun op je knokkels.
1: Yeah.
2: Kickboxhandschoenen zijn wat platter. En die zijn breder om te stoten. Of in ieder geval de trap op te vangen. Dus dat verschil eigenlijk. Nou ja, ik vind Green Hills. Nu heb je natuurlijk heel veel andere merken. Dat is wel zeg maar een hele fijne handschoen. Wat dikker is. Dat heel veel steun geeft. Dus goede handschoenen. Gewoon leren handschoenen. Nu heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten handschoenen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik boks helemaal niet meer eigenlijk. Maar ik heb zakhandschoenen. En dan zit er eigenlijk een soort van een hard dingetje eigenlijk in. Dus op de zak dat ik nog extra bescherming heb. Dus dat zijn wel, ja, die handschoenen zijn dan wel 200 zoveel euro. Maar dat is misschien ook wel fijn dat je handschoenen hebt voor op de zak. En handschoenen heb voor als je met elkaar bokst. Dus dat zal ik iedereen aanraden. Waarom? Je kan één paar handschoenen hebben. Maar als die handschoenen, als je alleen maar de zak gestoten hebt. Dan gaat die padding gaan kapot. En die gaat dunner. En als ik de volgende keer dan tegen jou ga boksen. Dan voel je mijn knokkels op je voorhoofd. Dat vind je ook niet echt fijn dan. Dus je moet twee paar verschillende soorten handschoenen hebben. En zakhandschoenen. Wat dikker is. Of gewoon de dunne zakhandschoenen. En gewoon handschoenen. Gewoon als je met elkaar één op één gaat trainen. En natuurlijk ook iets voor de coach. Omdat ik heel veel gepetst heb natuurlijk. Krijgen alle coaches krijgen last van de golf elleboog. En omdat sommige heel veel boxers die kunnen niet goed stoten. Ik heb alleen maar blessure met mijn ellebogen. Nadat ik gestopt ben met sporten. Met boksen. Dus ik gebruik nu de paddles. Dat zijn zo van die pingpong badges.
1: Ja, ja.
2: Dus dat daar kunnen ze niet hard stoten. En dat is ook niet de bedoeling. Mensen die de boxers die heel hard die willen gaan petsen. Die denken alleen maar heel hard stoten. Maar dan krijgen we alleen maar blessures van. Ik heb alleen maar blessures. En dan stoppen met sporten. Hard stoten, dan ga je lekker op de zak. Heel, het gaat om de techniek.
1: Ja, technisch stoten.
2: Technisch stoten. Dan leer je gewoon op de pads. Ja. En die paddles, daarmee ga je op snelheid stoten. Dus dat is wel voor mij wel een hele fijne. Ik draag die pads niet meer.
1: Nee, snap ik heel goed. Wat ik ook een beetje uitleer is, kies heel bewust welk materiaal je voor welke inzet gebruikt.
2: En natuurlijk een bitje.
1: En natuurlijk een beetje, want we zijn zuinig op onze gebitje. We gaan even luisteren naar Bookie Tonight. Bookie Love.
0: Je luistert naar For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen. Bij All Sports Radio.

0: kunstmatige intelligentie en topsport. Hoe AI wordt ingezet om gezonder te leven, slimmer te trainen en beter te presteren. De visie van AI in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: Ja, als je met zo'n topsporter in de studio zit, zo'n topcoach, maar ook voormalig topsporter, dan wil je natuurlijk af en toe een beetje challengende vragen hebben. En dus heb ik aan AI de vraag gesteld van ja, als ik nou een hardloper ben of hockeyer, laten we zeggen één keer per week, en ik wil wat fitter worden en ik wil wat meer in beweging zijn en wat sterker worden, is boksen voor mij dan een geschikte sport? Nou, AI die raakte helemaal in de trouble. En die kwam eigenlijk met twee antwoorden, want die zei aan de ene kant, en dan Marichelle, ben ik heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Die zei aan de ene kant, is het risicovol voor je hersenen? Nou, ik denk daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En er kwam een rits aan onderzoeken achteraan. Nou, werkelijk waar. In 4 jaar HAO heb ik niet zoveel lesstof gezien. Tegelijkertijd zei AI ook, het is aantoonbaar goed voor mentale weerbaarheid en gedragsverandering. Nou, uiteindelijk wist ik nog niet zoveel. Dus ik moet bij jou terechtkomen. Is boksen dan in jouw beeld, als antwoord ook op AI, een goed ding om naast bijvoorbeeld hardlopen of hockey te gaan doen?
2: Ja, als AI, ja, je zegt wel goed voor je weerbaarheid, dat zeker. Maar wat je zegt wel van ja, hersenblessures, dat soort dingen. Ja, maar je kan kiezen. Je gaat nooit de ring in. Je gaat nooit bijvoorbeeld als een prof boksen de ring in. En zoveel jaren achter elkaar gaan trainen. Het ligt ook aan van hoe ga je trainen? Ik denk dat iedereen wel, en ik heb heel veel hokjes ook, hè. En Michael Bogert heb ik ook, zeg maar, de ring in begeleid. Ja, en je kan gewoon echt gewoon boksen. Het heeft helemaal geen effect van. Want je gaat toch niet de ring in. Mensen hebben niet de ambitie om de ring in te gaan. En als je heel veel hersenbeschadiging hebt, ja, dan heb je geen goede coach die jou begeleidt. Je moet echt goed leren verdedigen, wat ik eerder zei. Dus boksen is een goede aanvulling als je daarnaast wel hard lopen. Want boksers lopen ook gewoon hard. Die lopen 4 keer in de week hard of 5 keer in de week. Ja, alleen ja, boksen is denk ik wel leuker dan hardlopen. Het is minder saai. Je bent met elkaar bezig. Je leert nieuwe skills. Dus eigenlijk, en je hebt niks voor niks Parkinson boksen. Hè? Dus ja, we hebben het over. Is niet goed voor je hersenen. Die mensen die Parkinson hebben, die gaan juist boksen. Om de nieuwe neuronen, of in ieder geval om het Parkinson beter te vertragen. Dus boksen is zelf wel heel goed. Alleen ja, je moet wel je dekking hoog houden. Of gewoon met elkaar zeggen, nou, we gaan alleen maar boksen op de handschoen op het lichaam. Dus wel het spelletje leren. Maar dan met elkaar afspreken van, nou ja, niet op het hoofd. Dus hoe zie jij boksen? Ben jij gewoon boksen als een recreant fitte bokser? Of ga je amateur? Of hoor je een profbokser die je de ring gaat met 12 rondes? Ja, dan is dat niet goed voor je hoofd natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik heel goed. Wat ik onderliggend ook hoor, dat vind ik wel mooi. Ze zeggen altijd, atletiek is de moeder der aller sporten. Maar als ik jou zo hoor, is boksen misschien wel de vader.
2: Nou, ik vind als
1: de Olympische... Het heeft alles in zich, toch?
2: Ja, ook. Maar ik vind om het te zien, ik vind atletiek wel heel erg mooi als Olympische Spelen is dan natuurlijk. Maar boksen is gewoon zo zuivere en mooie sport. En wat je allemaal voor moet gaan laten. En daarom is iedereen, heel veel mensen is dat zeg maar, de laatste paar jaren zijn ze helemaal ja, verliefd op de sport, op de lifestyle. Wat je voor moet gaan doen, wat je oplevert. Fysiek als mentaal, als emotioneel ook. En dat vind ik het mooie eigenlijk als coach. Is dat je mensen of kinderen. In ieder geval jong tot oud. Mijn jongste, ik zei, is 6. Mijn oudste is 81. Hè? 81 jaar. En die geef ik gewoon trainingen aan de senioren. Ik heb nou heel veel senioren gewoon. Maar dat is gewoon nog de oude generatie. Die zijn gezellig. En die willen gewoon weer met elkaar bij zijn. Die zijn gewoon elke week, 2 keer per week zijn ze. Om met elkaar te gaan trainen. Plezier hebben. Koffie drinken. Ze worden fitter van. Ja, ik heb ook mensen die ook al wellicht ja, hebben van Parkinson. Dat ga ik dan ook weer opzetten. Dus ja, boksen is gewoon heel erg goed voor je. En natuurlijk, elk sport is wel goed voor je. Maar ik denk, boksen is het algemeen. Dus je hartslag gaat omhoog. Het is gewoon een goede combinatie. Dus boksen, effectief sterk worden. Maar ga ook lekker wandelen. En
1: ja, blijf het combineren. Fietsen. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja. We gaan zo meteen de uitzending eindigen met de Bright 5.
0: 5 kleine interventies. Van de topcoach aan tafel. Persoonlijk, praktisch en direct toepasbaar. Vandaag wacht je niet tot morgen. Dit is de Bright 5 in For the Love of the Game. Bij All Sport Radio.
1: ja, mensen staan natuurlijk nu te popelen om gewoon aan de slag te gaan. En Marichelle, ik wil van jou weten, wat zijn nou kleine dingen die mensen gewoon kunnen doen? Want iedereen kan snappen dat zo'n wedstrijd en in die ring, dat dat allemaal fantastisch is. Precies wat je zei, dat zien we op televisie. Maar morgen gaat gewoon de wekker om 7 uur en is de vraag of we van een voornemen in beweging kunnen komen. Wat zou jouw advies zijn? Wat zouden 3, 4, 5 dingen kunnen zijn die mensen kunnen doen?
2: Nou, als eerste, ja, je moet een concrete doel hebben. We hebben het net over gehad. Hè? Ja, waarom wil je gaan sporten? Doel. Concrete doel. Niet van, nou, wil je fit worden en dit. Nee, je moet echt wel weten van, oké, ik heb een bruiloft. Of weet ik van wat. Echt concreet. Dan ga je plannen. Oké, hoe vaak kan ik dan, hoe graag wil je het? Hè? En dan zeg je van, nou, dan moet ik wel minimaal 2 keer per week gaan trainen. En dat zijn de dagelijks gaan trainen. Niet alleen van, ja, op donderdag en op dinsdag bijvoorbeeld. Nee, dinsdag. Om 7 uur ga ik naar een specifieke boxerback trainen. Maak het specifiek. Dan is het ook wel handig als je weet dat je, ja, dat je afval heel vaak verzaakt. Nou, dan zeg je van, hey Joris, wil je met mij meegaan? Dat je zegt van, nou, heb je ook zin in het sporten? Dat je een maatje hebt. Accountability. Dan is ook belangrijk dat je die dag daarvoor, dat je je spullen klaar hebt. Dat je niet meer, en nog bij de voordeur van, hey, dan ga ik dan gewoon. En als laatste natuurlijk, ja, maak kleine stapjes. Ook ik heb geen zin om te gaan sporten. Ik ben volgens mij al langer dan een week niet gaan sporten. Maar dan heb je geen motivatie. Maar denk van, ja, wat praat ik nou over? Oh, aan de overkant heb ik een sportschool. Ik ga er gewoon heen. Voor mij is het een half uurtje. En als je daarheen gaat en je zit een half uurtje, dan maak je toch wel af. Dan doe je toch wel een uurtje. En dan loop je naar buiten. Van, ja, dan ben ik er toch wel blij dat ik gegaan ben. Dus je moet gewoon jezelf die schop onder de wol geven. En gewoon met iemand zeggen, of met je vriendin of vriend van, hey, weet je, als ik het moeilijk heb, stuur me gewoon weg. Of met je maatje. Afspraak maken, hey, we gaan erheen. En ook al is het maar een half uurtje, het is beter iets dan niets. Dus maak die doelen hoeft niet groot te zijn, maak kleine stapjes. En vanaf daar, die kleine succesjes worden later wel groter. En no matter what, je moet gewoon doen. En wat we net over hadden, wie wil je zijn? Welke identiteit wil je zijn?
1: Nou, prachtig hoe je dat samenvat. Je luisterde naar For the Love of the Game met Marichelle de Jong. Ik hoop dat je weer fantastische handvat hebt gevonden om aan de slag te gaan. Want er is maar één manier om in beweging te komen en dat is beginnen.
0: Dit was For the Love of the Game. For the Love of the Game is ook beschikbaar als podcast. Via je favoriete podcastkanaal. Volgende week dinsdag weer een topcoach aan tafel. For the Love of the Game bij Allsport Radio. All Sports Radio.
3: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, Jalla Kallef hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Franke van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Franke, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
3: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
2: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
3: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is het Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
2: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd.

0: Een record wat hij trouwens overneemt van ja, niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
1: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim 130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. 130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
0: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
1: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer hoe meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
0: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
1: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. En in die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd iedereen weet dat intussen hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. Dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits en op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft, want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan. Dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport, en dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB, voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
0: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
1: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten, maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de Tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de Tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Botik van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup, die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
1: Tot volgende week, Robert.
2: Tot

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcoholgebruik in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat, die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig. En we zijn op zoek naar een top Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League, heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak, dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je zo op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Stefan Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Stefan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant opgevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat als vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als? En motorsport is niet de perfecte combinatie. In motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeilijk.

0: toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen. Is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Hengers kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
0: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij met de Honda gaan trainen en gaan testen. Ze hebben natuurlijk daar wat achterstand opgelopen. Maar goed, die is inmiddels ruimschoots weggewerkt.
1: Nou, dan spoelen we vooruit wat dat betreft naar Turkije, naar het afgelopen weekend. Wat ik zo frappant vond, was dat Jeffrey Herlings, die toch menig record op zijn naam heeft staan, ook niet geheel onbekend is met het winnen van races, van wereldkampioenschappen. Aangaf na afloop dat hij ontzettend slecht had geslapen, maar 3 uurtjes, omdat hij zo zenuwachtig was. Dat had ik niet verwacht.
0: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden gewonnen? Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix overwinningen, manche overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn en zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiallen toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen. De titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los, toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de 2 minste rijders. Natuurlijk ook 2 mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Favre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die 2 en hoe ze op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
0: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste 2 wedstrijden wordt wat kleiner. Waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Favre voor het zilver zal gaan. En Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed. Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings. Want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
0: Moeilijk. Afgelopen maandag, net de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit.

0: van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld na de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absolute in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en De Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik nee, maar ja... De Wolf is een voormalige MX2 wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem. Die strijd die hij had met Jeffrey Herlings. Dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd. Voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams. Die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa. En is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag. Hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel een jaar of 3 genieten van de strijd tussen Herlings en De Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Erné in Frankrijk. Kai De Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Herlings, De Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe 3 klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Herlings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van De Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Herlings, De Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
0: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Erné. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
0: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Herlings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geiser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel, Geiser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 2 Honda's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Herlings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige 5e plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, of in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Herlings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

0: Salavi, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55-categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea, dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we record houden voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we world record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind het gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd iets, een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Dat is zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet, als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin, dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duurtje gedaan en dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. Ik loop geen meter uit. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd, dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste, maar ik moet echt realiseren, ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker? Indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte. Dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers, zeg maar, in mijn categorie, die zou jonger zijn, zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028, dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea, inderdaad.
1: Het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost, uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut. Absoluut. Ik ja, nog steeds verliefd op atletiek. Ik word, voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff. maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
3: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken. Namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik, weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, van, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat hij hem al niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet. Getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan kan je ook iedere strafschop dadelijk naar de rechtbank toe. En het is beoordeeld tijdens de wedstrijd. Het is een gele kaart bevonden, ook door de VAR. Ja, dan vind ik niet dat je daarna nog moet gaan zoeken naar

0: live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen, en daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan, ik ben verder geen, ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid, door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
1: Ja, je hebt het over het spel van Ajax, dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
0: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
1: Maar ik bedoel, we hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
0: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax-spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Wat misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
1: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgesproken of uitgerekend hij, zeg maar, de enige Ajax-treffer maakte?
0: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
1: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
0: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schwoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt, en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena, wil je ook als Ajax zijn er niet er volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
1: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer als je echt vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
0: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek, van scoreverloop.

0: op in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je, hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Dan ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd overigens. Hoor. Want dan spreek je natuurlijk al voor de wedstrijd van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achter gestaan ook, dat merk je.
1: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar ja, dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
0: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Nogmaals, ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolo hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakt de PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
1: Ja, Bayraktarevic.
0: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarevic die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
1: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Nou ja, sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
0: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
1: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot zeg maar ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
0: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
1: Nee, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hadj Moussa, want die was te laat door alle perikelen, die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met 2 penalties.
0: Mooi, hè? Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek is. Ik heb het niet opgezocht nog, ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
1: Ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
0: Nee, en dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi, mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. Die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
1: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Dus het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
0: Ja, ik zei al tegen Hillen, ik was in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
1: Nee, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
0: Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen, om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden, de vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij, dan mag gedanst worden. Dan mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
0: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
1: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee koffieën bij elkaar natuurlijk.
0: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over deze, over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
1: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
0: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt en vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Worthy de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moeten brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op onze EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we er goed voor staan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. Ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat nou ja, wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europese kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. En dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje. 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje. Ja, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag. Gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat veroorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe we naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen en een ongeslagen reeks wedstrijden van volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er zijn nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Maar wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, dat is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies. Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: Voetbal. Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
10: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, en net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk, ja, een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. En dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabant Sport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, want vooral denk ik de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En en Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week.

0: publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
0: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normaliter is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, hè, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen gaan organiseren. En dat is dus dat is best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim Cup komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar gaat een heel bid aan vooraf. Waren ze een beetje enthousiast over dat idee dan om deze twee toernooien samen te spelen?
0: Ja, daar hebben wij ook veel credits voor gekregen. Voor het feit dat wij dit zo op deze manier ook hebben gepitcht. Dat we dat op deze manier willen doen. En ik denk dat ik hoop dat we daarmee gewoon het voorbeeld voor de komende edities en de wereld gaan zetten. Om te laten zien dat je jong en oud, het talent en de toekomst gewoon samen moet brengen. En ook voor alle jonge meiden die gaan kijken. Dat ze gewoon zien van kijk, dit is... dit is mijn voorbeeld en wat wij altijd zeggen hè, van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
0: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
0: Nou ja, op papier heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van...

0: van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen. Een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
1: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
0: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
1: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag van traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbeslag. Dus vrouwen zeggen van goh, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken. Hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
0: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
1: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit SAM ook van dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
0: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
1: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten. Uiteindelijk zorgen dat we, ja, dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, ja, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid Topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
1: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ja, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef, die rugby die altijd al. En nou, ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. Ja, en zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. En nou, ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, en nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En ja, voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Ja, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt, je neven die deden dat ook. Ik denk, vet, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook... toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Nou, vond ik altijd al wel leuk. En ja, na die eerste training dacht ik al wel gelijk van, goh, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je... Nou, reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de voorwaarts op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de voorwaarts, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van... Hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in.
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren... ben ik mee gaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van als ze naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in ieder geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijg je wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Dus, het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog het club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam is wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: Nou ja, en als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook, kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets zeggen van, dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan, wie weet, later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de Club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Waar natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. Ja, we hadden het er in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Nou, ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst 6.000 euro minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reizen heen en weer.
1: Ja, trein is ook niet zo goedkoop meer, hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons Talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben, maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep, dat was voorspelbaar, maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken en dan is iedereen alles weer vergeten en dan voordat we het weten wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche. Een van de NHL franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport, daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook,

0: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
1: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal de record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
0: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
1: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem en dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe langer hoe meer van de kledingmerken in de Formule 1. Er zouden al contacten bestaan tussen het zojuist en besproken nieuwe Cadillac Formule 1 team, maar daar reageer ik dan direct op, want Nike heeft toch wel een beleid dat ze niet zich echt willen associëren met auto's die achterin rijden en die nog geen enkel punt hebben gescoord in het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar. Ik acht het dus waarschijnlijker dat Nike of met een topteam iets doet of met het hele circus. Te meer daar nogmaals het Cadillac team een lopende deal heeft met Tommy Hilfiger. Daar tegenover staat dat als ze met een team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans dus ook weer klein. Maar ja goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid $65 miljoen per

0: RS per jaar dus. Deze deal geeft aan wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt en dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans en dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ik begin even met geel, want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spits van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. En in die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach: pak die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd en iedereen weet dat intussen hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. En dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits. En op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft. Want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met de opdracht: schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt, ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijten is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport, en dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor, want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
0: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boting van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloot om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kansen op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbraken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over nog eventjes over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten. Hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat het verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben, want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En er zijn ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt het natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets laten, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat de eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten. Zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want hij heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, hè, de kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League, heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. Madrid.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
8: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. I'm

0: All Sports Radio Live.
1: Wereldtitel nummer 6 en de derde MXGP-titel die zijn binnen voor motocrosser Jeffrey Herlings. In het Turkse Afyon Karahisar liet de Brabander andermaal zien waarom hij de beste is. Met het winnen van de kwalificatierace, de twee manches en dus ook de gehele Grand Prix was dit alweer de vijfde GP op rij met de perfecte score. En met de overzeese races in China en Australië nog te gaan is het nu dan de strijd om plek 2 tussen Romain Favre en Tim Geiser waar we de ogen op kunnen richten. Ik ga erover in gesprek met Steven Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws. Steven, een hele goede middag.
2: Een goede middag.
1: Jeffrey Herlings, de man die, laten we eerlijk zijn, onderhand geboren is met een KTM-motor tussen zijn benen, pakt gelijk de titel in het eerste jaar van zijn overstap naar een nieuw merk met Honda.
2: Ja, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit verwacht. Eventjes wat aanpassingsproblemen. Net wat je zegt, een 17-jarig huwelijk met het Oostenrijkse merk achter de rug. Dan wordt het natuurlijk niet eenvoudig op om eventjes de overstap te maken en eventjes meteen mee te doen voor de wereldtitelstrijd. In de beginfase van het kampioenschap botste hij dan ook regelmatig op Lucas Koenen. Maar ja, het kwartje is deze keer de andere kant op gevallen in het voordeel van Herlings. En ja, de zesde wereldtitel is binnen. De derde MXGP-titel is binnen. En voortreffelijk gedaan. Meer kunnen we er eigenlijk niet van zeggen. Een bijzondere opdracht die hij heeft volbracht. En zo vroeg in het seizoen al.
1: Ja, want nog twee Grand Prix te gaan is redelijk aan de vroege kant. Maar ja, we weten ook, er was al het hele seizoen een keiharde strijd gaande met die jonge Belg, Lucas Koenen. Nou ja, die raakte dan zwaar geblesseerd. Is eigenlijk wel klaar voor de rest van het seizoen. Nu weet ik dat een wat-als-vraag altijd een beetje nutteloos is. Want het is niet gebeurd. Dus je kunt er weinig over loslaten, maar... In hoeverre had jij de titel ook naar Jeffrey Herlings zien gaan op het moment dat Lucas Koenen niet zwaar geblesseerd was geraakt?
2: Ja, een hele moeilijke vraag. Wat als en motorsport is niet de perfecte combinatie in motocross al helemaal niet. Heel veel mensen zeggen van ja, als Koenen niet geblesseerd was geweest, dan had hij nooit gehaald. Nou, als ik één ding in al die jaren heb geleerd, is het nooit te moeten zeggen tegen Jeffrey Herlings. Dat gaat je nooit lukken. Ja, dat is hetzelfde als een stier een rode vlag voorhouden. Dan vraag je zelf om problemen. Dus ja, ik durf niet te zeggen, die nulscores door de machineproblemen in Letland en Duitsland, ja, die hebben hem op achterstand gezet. In het verleden heeft Herlings ook 3 titels verloren, nagenoeg zekere titels, want ja, ook dan kun je zeggen als, die heeft hij niet gewonnen door blessures. Nu wint hij hem door blessures. Nee, ik denk het niet, want we zaten nog halverwege het seizoen, tijdens die Grand Prix van Engeland, toen het misging met Lucas Koenen. Herlings is toen echt in bloedvorm gekomen, is eigenlijk niet meer klopbaar geweest. En ja, we kunnen het nooit zeggen, maar had Lucas Koenen van die vorm deze Jeffrey Herlings kunnen kloppen? Ja, een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen.
1: Wat is er ineens gaan klikken bij Jeffrey Herlings vanaf eigenlijk die Britse Grand Prix? Want hij won toen ook beide manches. Hij werd toen vierde in de kwalificatierace. Daarna eigenlijk Tsjechië, Lommel, Zweden, Nederland en nu Turkije. Alles de perfecte score. Wat maakte dat het ineens dan in die tweede helft van het seizoen helemaal lijkt te klikken tussen die Honda en Jeffrey Herlings?
2: Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Maar ja, opeens vallen de puzzelstukjes bij elkaar. Natuurlijk is die titelstrijd die strijd met Koenen is in één keer helemaal anders. Koenen stond nog aan de leiding, stond ruim aan de leiding voor die Britse Grand Prix. Ja, dat gaf natuurlijk Herlings weer wat hoop om de aansluiting te vinden. Hij moest direct grote stappen zetten. Want toen wisten we niet hoe lang de blessure van Koenen ging duren. En hij is daarna eigenlijk onklopbaar geweest. Het enige wat hij nog meegemaakt heeft is de kwalificatiecrash op zaterdagmiddag na de botsing met Romain Favre. En sindsdien is hij eigenlijk door niemand meer geklopt. En ik denk, het is een combinatie. Hij is natuurlijk op en top fit. Heeft een redelijk beperkte voorbereiding gehad door die overstap van KTM naar Honda. Echt pas op 1 januari mocht hij...

0: Nee, ik dacht precies hetzelfde. Ik denk, ja, moet hij nou op 32-jarige leeftijd nog zenuwachtig zijn? Heeft alles toch al meegemaakt? Heeft overal alles gewonnen? Motocross of Nations gewonnen? Amerikaanse motocrosswedstrijd die hij toen heeft gereden, gewonnen. Wereldtitels, 5 op zak. 122, 123 Grand Prix-overwinningen, manche-overwinningen. De man in vorm. En ja, zelfs hij blijkt gelukkig toch menselijk te zijn. En zenuwachtig te zijn voor het winnen van de volgende titel. Nou, het was absoluut niet te zien aan zijn rijden. Al moet ik eerlijk zeggen dat teamcollega Tom Fiala toch wel behoorlijk wat vroeg van zijn Honda-collega. Dat zorgde nog voor wat spanningen. Maar ja, de zege is binnen, de titel is binnen. Ja, ik hou mijn hart nu al vast voor de wedstrijden in China en Australië.
1: Ja, want de druk is er dan nu echt helemaal af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik zou bijna zeggen, nu kan hij echt los. Toch? Want hij hoeft zich niet meer terughoudend op te stellen voor het binnenhalen van de titel. Die druk is helemaal van de ketel. Er zal nog een klein feestje volgen. Jeffrey Kende zal hij niet in de lampen hangen. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij China en Australië ook helemaal naar zijn hand gaat zetten. Want hij wil meer, meer en meer. Ja, en dat is denk ik het karakter van een topsporter.
1: Ja, dus de strijd om de wereldtitel is dan nu voorbij. Wel hebben we natuurlijk nog een hele spannende strijd om plek 2. Ook niet tussen de twee minste rijders. Natuurlijk ook twee mannen die weten hoe het is om wereldtitels te winnen. Romain Fevre en Tim Geiser. Als ik puur kijk naar die twee en hoe ze nou ja, op dit moment bezig zijn. En hoe ze ook in Turkije lieten zien met elkaar te kunnen strijden. Wat verwacht je tussen die strijd?
0: Het enige probleempje daar is nog die 40 punten verschil, 30 punten verschil. Ja, ze ontlopen elkaar weinig. Het deelnemersveld in de laatste twee wedstrijden wordt wat kleiner, waardoor het ook moeilijker wordt om echt punten te verliezen of echt punten goed te maken. Ja, ik denk dat Romain Fevre voor het zilver zal gaan en Geiser genoegen zal nemen met brons. En dat is toch niet zo slecht in zijn eerste seizoen op Yamaha. Maar goed, Herlings doet het anders in zijn eerste seizoen op de Honda.
1: Ja, laten we dan toch ook even naar de Nederlanders kijken naast Jeffrey Herlings, want die hebben we dan nu wel besproken. Hoe gaat het met de Nederlanders eigenlijk?
0: Moeilijk. Afgelopen maandag, net voor de laatste training voor het afreizen naar Turkije, is Kai de Wolf onderuit gegaan tijdens een training op het circuit van Genk. Heeft daarbij een handblessure opgelopen. En dat was eigenlijk de druppel die hem heeft doen besluiten om het seizoen een halt toe te roepen. Moet geopereerd worden aan die handblessure. Moet een operatie ondergaan voor een eerder dit seizoen opgelopen enkelblessure. In eerste instantie zou die enkel ingreep worden uitgesteld naar de week na de Motocross of Nations. Omdat hij natuurlijk hard nodig is voor het Nederlandse team tijdens die landenwedstrijd begin oktober in Frankrijk. Maar het mag helaas niet zo zijn en zijn seizoen is voorbij. En ja, hij mist alles bij elkaar. 7 Grand Prix, dat is eigenlijk te veel om echt mee te kunnen spelen voor de prijzen. Aan de andere kant, een aantal podiumplaatsen heeft de absoluut in Arnhem laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn om mee te doen in de titelstrijd. En ja, dan kijk ik vast een beetje naar 2027. Gaan we een Nederlandse strijd krijgen tussen Herlings en de Wolf voor de wereldtitel? Ja, op dit moment zeg ik een nee, maar ja. De Wolf is een voormalige MX2-wereldkampioen. Heeft het al laten zien dat hij absoluut de strijd aan durft te gaan met Herlings. Dus ja, een seizoen is lang, dat weten we allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer dat op deze manier een einde komt aan het eerste MXGP-seizoen van de man uit Eersel.
1: Ja, maar als we kijken naar hoe hij zich bijvoorbeeld presenteerde in Arnhem, die strijd die hij had met Jeffrey Herlings, dan mogen we toch wel hopelijk mooie dingen verwachten in de toekomst.
0: Ja, absoluut. Ik zie hem absoluut ook als een titelkandidaat. Zeker nu hij de overeenkomst met zijn werkgever heeft verlengd voor minimaal 2 seizoenen en naar verluidt zelfs 3 seizoenen. Natuurlijk wordt er aan zo'n jongen getrokken door de Amerikaanse teams die behoorlijk wat budget hebben voor het Amerikaanse Supercross en Motocross kampioenschap. Maar hij blijft gelukkig in Europa en is ja binnen een mum van tijd denk ik ook absoluut een kanshebber om de wereldtitelstrijd te gaan voeren. Ja, nu is de volgende vraag: hoe lang blijft Herlings dit nog doen? Heeft een contract tot en met 27. Maar ik heb ook al begrepen in de wandelgangen dat er al wordt gesproken met Honda over eventueel 28 en 29. Ja, dan kunnen we misschien wel een jaar of 3 genieten.

0: van de strijd tussen Hellings en de Wolf.
1: Ja, wie weet dat hij op die manier zijn opvolging wel helemaal kan klaarstomen. Toch even terugkomend op die Motocross of Nations. Is natuurlijk begin oktober in Ernée in Frankrijk. Kai de Wolf dus exit. Misschien een belangrijke vraag, maar wie gaat zijn plek dan invullen?
0: Ja, dat is echt een hele goede vraag, want ik durf het 1, 2, 3 niet te zeggen. Oorspronkelijk was het team samengesteld door de KNNV Hellings, de Wolf, daar is geen twijfel over mogelijk. En Roan van der Moosdijk is daaraan toegevoegd in de MX2-klasse. Je moet weten, de Motocross of Nations heb je in principe drie klasses, de MXGP, de 450 motoren, de MX2 en de open klasse. Nou, de 450 zou dan Koldenhoff gaan rijden. De open klasse, sorry, Koldenhoff komt daarbij. De Wolf zou die gaan rijden. De andere zwaarste klasse, de open klasse, zou Hellings gaan doen. En dan zou Van der Moosdijk op een 250 machine gaan rijden. Maar ja, nu valt door die blessure van de Wolf valt hij weg. Wat gaan ze daar doen? Gaan ze daar Koldenhoff neerzetten? Gaan ze daar Vlaanderen misschien nog wel neerzetten? Of pakken ze Roan van der Moosdijk van die 250 machine af op een 450 waar hij normaal mee rijdt in het Duitse kampioenschap en zetten daar bijvoorbeeld Kai Karsenmakers neer of Koldenhoff op een 250. Ja, er zijn nog zoveel puzzelstukjes die op de plaats moeten worden gelegd en ik heb wat mensen gesproken, maar ze doen allemaal dusdanig geheimzinnig dat ik eigenlijk nog geen idee heb op hoe ze het dan gaan opvangen. En ja, het team wordt er natuurlijk helaas niet sterker van, maar met het trio wat ik denk dat de beste opstelling zou zijn geweest, Hellings, de Wolf en een MX2 machine voor Koldenhoff, had je absoluut mee kunnen doen voor de zegen. Ja, zal nu iets moeilijker worden, denk ik. Ik denk dat je heel blij moet zijn met de podiumplaats.
1: Nou, ik had ergens gelezen / gehoord dat Koldenhoff niet eens zo heel onwelwillend tegenover het idee om op een 250 machine te gaan zitten staat eigenlijk.
0: Nee, ik denk dat hij ook nog een beetje lichter is dan Van der Moosdijk. Wat natuurlijk ook een voordeel is in de MX2-klasse. Heeft in Arnhem laten zien absoluut nog de race-snelheid en de gedrevenheid te bezitten. Hij is tegenwoordig actief in Brazilië. Dus ik had hem erg graag in actie gezien in Ernée. Ja, en nu komt de volgende vraag. Hij is in eerste instantie gepasseerd door Team NL. Heeft hij nu nog wel interesse om überhaupt mee te gaan als tweede of misschien wel derde keuze?
1: Nou ja, dat is allemaal voor 4 oktober. Eerst natuurlijk nog China en Australië op respectievelijk 13 en 20 september. Dus dat is de aankomende 2 weekenden alweer. We gaan dus in rap tempo met wat jetlags door, begrijp ik. Wat kunnen we verwachten van die laatste 2?
0: Nou, de titelstrijd zit er dus op. Hellings heeft de buit binnen. Dan gaan we ons richten op de strijd inderdaad tussen Favre en Geyser. Dat is een behoorlijke kloof. Maar degene die eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt, of eigenlijk al de laatste weken de meeste indruk heeft gemaakt, is rookie Tom Vial. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat hij nog kan doen. En kan hij misschien nog wel Geyser van die derde plaats verdringen. De puntenachterstand is niet heel erg groot. Dus het zou zomaar eens kunnen dat hij die 15 punten achterstand op de derde plaats goed weet te maken. En daardoor misschien wel 200's in de top 3 weet te zetten. Van de Nederlandse kant, ja, de Wolf zijn seizoen is voorbij. Vlaanderen heeft het knap lastig met de Ducati. En de andere Nederlanders komen dit seizoen niet meer in actie. Dus voor de MXGP zullen de pijlen zijn gericht op Hellings en Vlaanderen. In de MX2-klasse hebben we gelukkig altijd nog Kai Karsmakers, die de afgelopen keer in Tsjechië een prachtige vijfde plaats wist te scoren tijdens de tweede manche. Die kan nog in de top 10 gaan eindigen in de MX2-klasse. Ja, en de MX2-klasse heeft natuurlijk wel een flinke klap gekregen door de zware crash, opnieuw een zware crash van Sascha Koenen. Waardoor de wereldtitel lijkt te gaan naar Triumph met Gillian Ferres, die 50 punten voorsprong heeft, nu op zijn teamgenoot Camden McLellan.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken de komende 2 weken. Dus nog in Turkije, in China en in Australië. In Turkije zijn we natuurlijk net geweest. We hebben in ieder geval Jeffrey Hellings als wereldkampioen. Dus dat is voor ons Nederlanders natuurlijk altijd mooi nieuws. Steven van Kempen van Kemco Sports PR en Management. Eurosport, HBO Max en Noppennieuws Magazine. Dankjewel voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Heel graag gedaan en tot de volgende keer.
2: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: De wereldkampioenschappen atletiek voor Masters in Zuid-Korea die zijn voorbij. Bijna 7500 atleten uit 106 verschillende landen. Van 35 tot, jawel, 106 jaar oud waren in Daegu bij elkaar. En namens Nederland was er ook een mooie afvaardiging van 75 atleten aanwezig. In de M55 categorie was ook wereldrecordhouder op de 800 meter Andrew Harris-Larrison aanwezig. Zijn doel was de dubbel behalen. Dat wil zeggen wereldkampioen worden op zowel de 800 als 1500 meter. En dat doel werd ruimschoots behaald. En sterker nog, op de 800 meter liep hij zelfs een kampioenschapsrecord. Ik ga met de meervoudig Nederlands, Europees en wereldkampioen in gesprek over hoe het daar eigenlijk was. Andrew, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag iedereen.
1: Ja, allereerst ja, terugkomend op Zuid-Korea. Dat moet voor jou denk ik een fantastisch avontuur geweest zijn.
2: Absoluut. Missie voltooid, uiteindelijk. Maar wat een ervaring, absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, dat doel was die dubbel, de 800 en de 1500 meter. Hoe heilig is voor jou dat doel?
2: Als we recordhouder voor beide afstanden, was dat de ultimate doel, zeg maar. Want er stond zoveel druk op mij, omdat die aan mezelf zet, zeg maar. Dat moet gewoon gezegd worden. Ik leg de druk op mezelf. Als we wel record houden, moet je het gewoon waarmaken op de grote toernooien.
1: Ja, en nou ja, dat waarmaken, dat heb je zeker gedaan. Allereerst ben ik wel benieuwd, want je moet heel erg fan zijn van atletiek natuurlijk om gewoon aan de Masters mee te doen en de hele wereld af te reizen naar toernooien. Wat maakt überhaupt, zeg maar, de atletiek voor jou nou zo mooi? Waarom ben je hier nog steeds mee bezig?
2: Dat is een goede vraag, zeg. Ik vind dit gewoon nog steeds leuk. Ik geniet van atletiek. Ik geniet van hardlopen. En vooral baanatletiek. Dat was altijd mijn dingetje geweest. In de jaren 80 heb ik naar Steve Ovett en Sebastian Coe bekeken. Ze waren mijn helden. Dus atletiek heeft altijd een speciale plek in mijn hart, zeg maar.
1: Ja, maar dan is natuurlijk ook nog een beetje dat competitieve element opzoeken ook wel belangrijk voor jou.
2: Zeker. Wat ik aan mezelf merk is dat ik wil mijn best altijd doen. En het zou nog leuker zijn als ik alles kan winnen. Ik wil winnen, net als iedereen. Maar ik wil winnen. Dat is het. Dat is het aan mij. Maar ik kan ook verliezen natuurlijk. Je moet ook goed kunnen verliezen. Maar de doel is altijd winnen.
1: Ja, moet je een goede verliezer zijn om ook een goede winnaar te kunnen zijn?
2: Absoluut. Want het is niet altijd feest. Het kan niet altijd feest. Ik heb meer wedstrijden verloren dan gewonnen. Je moet goed sportief blijven. En gewoon de volgende keer gewoon beter doen. Zo sta ik in mijn veld. Ik moet de volgende keer beter als ik verlies.
1: Nu ben jij inderdaad, zoals je zegt al, ook een wereldrecordhouder. Je bent nu weer regerend wereldkampioen. Je hebt Europese titels, nationale titels. Wat zegt dat over jou als atleet als je gewoon kijkt over al die jaren dat je nu bezig bent met de sport?
2: Voor mij, deze twee titels heeft mij laten realiseren dat ik heb mijn doelen bereikt. Bijna alle doelen bereikt wat ik wil. En nu de druk is eraf. Ik ben nu wereldkampioen. En dus nu kan ik, het klinkt heel vreemd, maar nu kan ik meer van genieten van de sport.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want het is niet dat je net bent komen kijken bij de sport. Je hebt er natuurlijk al wat jaren op zitten. Maar dat je eigenlijk nu pas zegt van ja, nu ben ik pas vrij in mijn hoofd eigenlijk.
2: Precies. Nu de druk is helemaal eraf en ik kan nu echt genieten van alles. Alles wat te maken heeft met atletiek. Ik heb nu niks meer te bewijzen. En ik dacht, dat was de laatste, deze titel waren de laatste, zeg maar, puntjes op de i.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Sommige mensen hebben toch wel druk nodig om te presteren. Jij zegt zelf ook, ik heb mezelf heel erg onder druk gezet om ook dit resultaat te behalen. Die druk kwam niet zozeer van buitenaf, maar gewoon voornamelijk door mezelf. Je hebt ook mensen die op het moment dat de druk eraf is, juist beter gaan presteren. Nu weet ik dat het, wat is het, een paar dagen is nadat je terug bent uit Zuid-Korea en dat je nu pas vrij in je hoofd bent. Maar wat verwacht je dat de komende jaren met jou gaat doen? Ga je misschien wel nog betere prestaties leveren? Of hoeft het ook voor jou misschien niet meer zozeer dan?
2: Nee. In tegenzin. Dinsdag ben ik teruggekomen om 9:30. Ik had het duwtje gedaan. En dan ging ik later op die dag gewoon een duurloop doen. die ging echt heen. Ik loop 1 meter. Het was echt verschrikkelijk. Woensdag nog een keer geprobeerd. Dat ging beter. En gisteren heb ik wel wat licht tempo work op de baan in Groningen gedaan. Die was niet de beste. Maar ik moet echt realiseren. Ik heb wel wat rust nodig. Maar ik heb al in mijn hoofd de volgende doel. En dat is wel indoor championship in Florida volgende jaar.
1: Ja, want indoor gaat natuurlijk ook weer door. Want ook, als je kijkt naar het afgelopen seizoen, daar ging het indoor bijvoorbeeld ook weer heel erg goed, hè?
2: Ja, zeker. Absoluut. In Turin was echt mooi, maar dat was Europees. En nu heb ik nu de kans om hopelijk twee wereldtitels te binnenhalen. Maar ik verwacht dat nieuwe tegenstanders erbij komen. Ik heb ze in de gaten. Dus ik moet mijn best doen. Ik moet echt in topvorm zijn om nog een keer te kunnen presteren en gewoon bereiken wat ik wil.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vind jij nou leuker, indoor of outdoor atletiek?
2: In principe is twee verschillende sport. Indoor heb je minder ruimte, dus als je minder ruimte hebt, dan heb je minder gelegenheid om foutjes te maken. Als je een fout maakt indoor, dan kan dat alles kosten. Dus indoor is meer intens, want de risico is zo groot dat het fout gaat.
1: Ja, nu zeg je al, ik heb voor mezelf nog weinig rust gepakt. Ik zou zelf zeggen, de komende dagen ga wel even rust pakken, Andrew, wat dat betreft. Maar je hebt inderdaad dus weer een nieuw doel voor ogen aankomend indoor seizoen. Hoe ga je daar nu naartoe trainen?
2: Nu is het gewoon langzaam opbouwen. Meer zone 2 werk. Ik weet niet of de luisteraars dat weten. Gewoon rustig opbouwen voor de maand september, oktober. Dan november wel wat snelheid werk. December ook. En in januari wel wat wedstrijden pakken. NK in Apeldoorn hoog waarschijnlijk. En dan voorbereiden voor maart.
1: Ja, overigens voor de mensen thuis, zone 2 werk, dat heeft te maken met trainen op hartslag, hè?
2: Precies, klopt. Lage hartslag.
1: Hebben we het dan over het indoorseizoen wat er aankomt. Maar we hoeven niet heel erg gek lang te wachten of we gaan het WK wat we nu hebben gehad in Zuid-Korea ook in Breda krijgen in Nederland. Is dat ook iets waar je toch eigenlijk al stiekem heel erg naar uitkijkt?
2: Absoluut. Wauw, dat is echt vet. Maar ik zou wel wat ouder worden natuurlijk op dat moment. Er komen wel 50-plussers zeg maar in mijn categorie die zou jonger zijn zeg maar. Dus het wordt echt een uitdaging in Breda 2028. Dat wel. Maar ik ga mijn absoluut best doen om in topvorm te zijn.
1: Ja, plus het is natuurlijk dicht bij huis, hè, te vergelijken met Zuid-Korea. Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk.
2: Absoluut. Het is wel 3-4 uurtjes rijden, maar goed. Het is veel dichterbij dan Korea inderdaad.
1: Maar het is dan weer wat minder voor de Air Miles. Maar wat is sowieso, het zijn breedte sporttoernooien. Het is natuurlijk wel topsport voor jullie. Maar het is niet dat je alles vergoed krijgt om daar naartoe te gaan. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf betalen. In hoeverre is dat misschien voor mensen die dit wel zouden willen doen. Maar wat dat betreft niet echt zo goed weten hoe ze dat moeten aanpakken. Is dat wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Want ga er maar aan staan om al die grote toernooien af te reizen. Want ik hoor jou ook al zeggen, hè, de Florida komt er ook weer aan.
2: Ja, klopt. Alles is op eigen kost uiteindelijk. Deze keer in Korea had ik wel een beetje geluk. Ik kon wel een sponsor vinden die de vliegtickets voor mij heeft geregeld. Maar voor de rest moet ik alles zelf betalen, natuurlijk.
1: Ja, maar gelukkig, je bent nog steeds genoeg gemotiveerd wat betreft de atletiek, dat je dat voor lief neemt.
2: Absoluut, absoluut. Ik nog steeds verliefd op atletiek. Ik word voor mij, het is de beste sport natuurlijk. Een beetje Johan Cruijff bril op, maar goed. Voor mij is het de beste sport er is. En ik geniet nog steeds van.
1: Nou ja, en naast het genieten presteer je ook nog steeds. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Ik bedoel, 2 wereldtitels dus in Zuid-Korea met de 800 en de 1500 meter. Mag ik je voor nu, Andrew Harris-Larsen, bedanken voor je tijd. Gefeliciteerd natuurlijk met een prachtig wereldkampioenschap. En alvast heel erg veel succes ook weer richting het indoorseizoen.
2: Ja, graag gedaan. En bedankt voor de gelegenheid. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Your club.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend werd met Ajax PSV al vroeg in het seizoen de eerste onderlinge ontmoeting tussen clubs uit de traditionele top 3 gespeeld. Het duel in de Vriendenloterij Eredivisie was er eentje die de gemoederen nog lang bezig zou houden. Niet alleen overigens vanwege, toch laten we eerlijk zijn, het geweldige aanvallende en open karakter van deze wedstrijd. Maar toch vooral door die vrij harde charge van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman, die de rest van de maand uitgeschakeld zal zijn. Ik ga erover in gesprek met iemand die niet alleen de wedstrijd heeft gezien, het voetbalwereldje van dichtbij bekijkt, maar ook iemand die binnenkort met het Allsports Radio Sportcafé het land in gaat trekken, namelijk Robert Maaskant. Robert, hele goedemiddag.
2: Hey, bonjour.
1: Bonjour.
2: Maar even in de muziekkeuze te blijven. Ja, nee, hartstikke leuk. We gaan met Sportcafé zaterdagmiddag tussen 12 en 2 bij allerlei verenigingen langs. En dan laten we de club-iconen aan het woord. Dat is prachtig. Ik dacht trouwens heel even dat je naartoe ging dat ik ook nog wel van de harde charges was. Maar dat kan jij niet weten meer op jouw leeftijd, denk ik.
1: Nee, dat is wel weer zo. Maar ik heb verhalen gehoord, Robert, dat je er wel van was in ieder geval.
2: Ja, ik weet je, dat soort duelletjes die nu met onder andere Van Bommel en Bouwman was, die heb ik ook meegemaakt. Maar ik ben opgegroeid, op mijn 21ste speelde ik in Schotland in de Premier League. Ja, daar ging je niet met open vizier erin, zeg maar. Dan was het ellebogen hoog, tandjes naar binnen en hopen dat je het zou redden.
1: Ja, want nu hebben we gezien die charge van Bommel op Bouwman, die was vrij pittig. Heb je die dan van dichtbij zelf ook nog wel meegemaakt in Schotland?
2: Ja, weet je, dat soort duels komen natuurlijk regelmatig voor. En dat moet ik Peter Bos ook nageven. Dat hij zei ook, ja, dit is wel voetbal. Er komt een 50-50 bal. Daar ga je allebei naartoe. Van Bommel schat in dat die man niet meer kan winnen en draait zijn lichaam erin. Ik vond dat Bouwman, ik vond het overigens een te harde overtreding, hoor. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ik vond dat Bouwman er ook vrij naïef naartoe liep. Met helemaal open. Ja, dat zal hij in ieder geval nooit meer doen in zijn carrière, hoop ik voor hem.
1: Nou, dat denk ik ook niet, getuige het feit dat hij hier met een gekneusde long en borstbeen vanaf gekomen is.
2: Ja, dat was, het was inderdaad een pittige. Je zag het eigenlijk al op het moment dat hij naar de grond ging natuurlijk, dat hij echt heel hard geraakt was. In eerste instantie, je had eigenlijk al redelijk snel door dat het niet per se een hoofdwond was of een hoofdblessure. Maar dat het veel meer in zijn borst zat. Zo liep hij ook van het veld af. Maar ja, niet een te zware charge van Bommel zoals hij erin ging. Maar ik ben ook van mening niet meer dan dat. Iedereen schreeuwt nu om rode kaarten. Achteraf gezien had de VAR dan natuurlijk in moeten grijpen. Zeker als de scheidsrechtersbaas achteraf nog gaat roepen van ja, het had misschien wel een rode kaart moeten zijn. Dan laat hij allebei zijn scheidsrechters laat hij vallen. Maar vooral de VAR, denk ik, in dit geval. Dus, het is wat het is. En het is jammer, want het neemt een hoop weg van de fantastische wedstrijd die onder andere ook Van Bommel speelde.
1: Ja, voordat we het daar nog over gaan hebben, wel eerst even kort. Het laatste nieuws is dat de aanklager betaald voetbal ook geen vooronderzoek gaat doen. Dus ja, Van Bommel hoeft in principe dus ook niet te vrezen voor een schorsing.
2: Nee, en ik hoop ook oprecht dat we wegblijven van het achteraf jureren van tackles. Want dan blijf je aan de gang en dan

0: blazen, hè?
1: Ja, het was absoluut. Ik vond het een hele leuke wedstrijd om te zien. Ik heb hem op een heel klein schermpje moeten kijken, want ik was zelf in Londen op dat moment. Maar ja, deze wedstrijden wil je kijken live. Ja, ik vond het een genot om naar te kijken. Eindelijk weer eens een keer een wedstrijd waar met open vizier gestreden werd, waar beide ploegen. En daar hielp de score natuurlijk ook wel een beetje bij, dat Ajax ook moest. Maar ik zie ontwikkeling bij Ajax. En dat kan. Ik ben verder geen. Ik heb geen partij voor welke top 3, 4 of 5 club dan ook. Maar ik zie wel bij Ajax de dingen die ik terug wil zien als voetballiefhebber. Individuele acties, het inspelen van de spits, eromheen bewegen op snelheid. Door de as proberen te spelen. Als dat niet lukt met diagonale passes. Ja, ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber. En PSV was al goed. Die heb ik vorige week ook al uitstekend zien spelen. Dus ja, het voldeed aan alle verwachtingen die je van zo'n wedstrijd hebt.
0: Ja, je hebt het over het spel van Ajax. Dat dus goed, de goede kant op gaat. Ze hebben natuurlijk qua transfers ontzettend goed ingekocht. Hè. Ik denk dat toch veel mensen daardoor Ajax heel hoog op het lijstje hebben staan. Als het gaat om de titelstrijd. En wie kan je daarin het meest bekoren? Is dat dan bijvoorbeeld toch zo'n Tolu die zich ontpopt als een echte spits?
1: Nou ja, dat was die al trouwens hoor.
0: We hebben vaker spitsen bij Ajax op posities gestaan die weinig met scoren van doen hadden.
1: Nou ja, hij is natuurlijk eigenlijk een beetje oneigenlijke Ajax spits met zijn fysiek. Meestal heb je toch wat spelers die daar bewegelijker zijn. En die hebben ze nu nog natuurlijk met Dolberg onder andere. Dit is een brok spier die daar staat. Moeilijk te bespelen. Trouwens ook een leuke vrolijke roos als die voor de camera verschijnt. Maar het is een echte kapstok. En ik was wel weer toe aan het voetbal dat een ploeg een spits zoekt om in te spelen in zijn voeten. In plaats van een spits die alleen maar wegbeweegt. En deze is aanspeelbaar. Daar kunnen mensen op rekenen dat hij een bal vasthoudt. Hij is redelijk snel in de combinatie. Ja, dus ik vind het prettig om naar te kijken. En je zag ook dat zodra Tolu eruit ging, dat het minder werd bij Ajax. Had misschien ook wel een klein beetje met het conditionele gedeelte te maken. Dat niet iedereen nog klaar is om die 90 minuten vol tempo te spelen. Maar het werd na de wissels werd het wel minder bij Ajax.
0: Ja, maar laten we zo zeggen, het is geen verrassing dat uitgerekend hij, in dit geval de enige Ajax-treffer maakte?
1: Nee, daar sta je natuurlijk voor als spits. Een Ajax-spits moet ook goals maken, dat geldt voor iedere club overigens. Maar dat is niet een verrassing. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij anderen juist beter laat spelen ook. En normaal gesproken is Klaassen natuurlijk de man die in de eerste altijd binnenprikt. Maar ook hij heeft hier voordeel bij met de manier van spelen zoals hij dat doet.
0: PSV kwam overigens al heel snel in de wedstrijd op voorsprong. Hè? Al na 5 minuten. Perisic vindt het hoofd van Bommel. Die vervolgens Peppi een absoluut niet te missen kans geeft. Die schiet hij ook raak. Zo'n vroege openingstreffer. Wat doet dat dan met zo'n duel? Want je zegt al eigenlijk moet Ajax daarna. En dat maakt het misschien juist zo'n open wedstrijd. En wat het dus ook uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte.
1: Ja, vooraf gezien had ik PSV ook wat beter ingeschat dan Ajax. Maar dat heeft te maken met de voorgaande wedstrijden. Dus ik was niet per se verrast dat PSV goed uit de startblokken kwam. Overigens een goede goal. Ook weer een goed klaargelegd van Bommel. Slim gedaan uit de lucht. En hij... daarna krijg je een wedstrijd waarin Ajax in de achtervolging moet. En dat bracht wel wat schoen aan het geheel. Dat Ajax moest. Want je bent natuurlijk ook bang dat op het moment dat PSV dan die eerste goal maakt en dat ze daarna naar 2-0 counter in die wedstrijd gedaan is. Want je wil in de arena wil je ook als Ajax zijn er niet te volledig afgaan tegen PSV. Maar dat was totaal niet aan de orde. En dat uiteindelijk dan PSV toch wint, vond ik ook wel weer niet onterecht. Omdat dat PSV heeft dan wel die slimmigheid en die sluwigheid om een wedstrijd uit te spelen. Want bij PSV, onder andere Fernandes, wat ik een geweldige speler vind op het middenveld, die werd eigenlijk uit de wedstrijd gespeeld.
0: Jij bent voetbaltrainer Robert, dus jij weet als geen ander hoe het is. Maar hoe vervelend is het nou om vlak voor rust een goal tegen te krijgen? Want in blessuretijd scoort uiteindelijk Geertruida. Die is uiteindelijk wel expert in het maken van belangrijke goals in de arena. Maar hoe vervelend is dat voor jou als trainer?

0: trainer als je echt, nou ja, vlak voor rust de 1-2 in dit geval tegenkrijgt?
1: Ja, dat klinkt heel raar, want je zou als coach zou je niet per se afhankelijk moeten zijn van je tactiek van scoreverloop in een wedstrijd. Maar het heeft een enorme impact voor je, hoe je de rust ingaat. En waar het vooral mee te maken heeft, is dat je maakt je plan. Je bent een minuut of 10 voor de rust. Ben je al aan het kijken van oké, het staat gelijk. Wat kunnen wij nou veranderen om dat beter te gaan doen? Daar ben je over wissels aan het nadenken. Dan ben je over balans in de wedstrijd aan het nadenken. Ja, en in dit geval, dan krijg je in één keer wel die goal tegen. Dan verandert dat hele scenario. De scenario's heb je al in je hoofd overigens, hoor. Want die bespreek je natuurlijk al voor de wedstrijd. Van joh, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. En dan neem je het wedstrijdverloop in mee. Maar ja, de eerste minuten in de kleedkamer zijn dan ook anders. De spelers komen anders binnen. Er worden altijd nog wel wat verwijten gemaakt links en rechts. Van joh, had jij die vent niet moeten pakken, ja of nee? Dus je rol als coach is onmiddellijk een andere dan dat je met een gelijkspel de kleedkamer ingaat met zo'n goal vlak voor rust. Ja, dat is wel de mooie dynamiek. Ik begin erover te praten, ik word direct enthousiast. Ik heb vaak achtergestaan ook, dat merk je.
0: Ervaringsdeskundige. Ja. Maar dan moet je dus het omzetten. Nou, je merkt in de tweede helft, het houdt in eerste instantie natuurlijk wel dat leuke karakter. Al zijn er minder echt grote kansen in de wedstrijd. Maar ja, dan een kwartier voor tijd. De beuk. Dat verandert ook wel wat aan de wedstrijd.
1: De beuk. Ik vind het wel mooi als we dat in de geschiedenisboeken gewoon erin houden. Dat de beuk was. Nou ja, het opstandje komt natuurlijk daarna. Dan is iedereen eens over de rode. Ik vond Peter Bos daar wel een beetje gelijk in hebben. Dit hoort ook wel bij voetbal. Of dat nou een hele harde tackle is, of het is zoiets. Het gebeurt regelmatig op de velden natuurlijk. Maar ik denk dat de omslag van de wedstrijd voornamelijk te maken had met de wissels van Ajax. Dat die niet dat aanvallende konden brengen wat ze onder andere met Tolu hadden. En Amrabat vond ik bijvoorbeeld nog wel goed invallen. Maar ja, die heeft een wat minder aanvallende rol. Die houdt de controle, die pakt ballen af. Die zorgt met zijn passing dat Ajax sneller naar voren kan. Maar hij heeft natuurlijk weinig impact in het laatste gedeelte van het veld ten opzichte van PSV. Ja, daarna maakte PSV, want die hebben echt een hele goede bank. Daar komen dan allemaal spelers op die een wedstrijd kunnen beslissen. En uiteindelijk gebeurt dat dan ook. Met die naam die ik niet uit kan spreken.
0: Ja, Bayraktarević.
1: Ja, jij kan het wel. Ja, dat vind ik knap. Bayraktarević die komt erin en die beslist dan die wedstrijd. Ja, weet je, dat is ook wel de kracht van PSV dit jaar.
0: Ja, en dan wint PSV dus met 3-1 uit bij Ajax. Sowieso als je kijkt naar de afgelopen jaren. Misschien wel een bijzonder resultaat. Hè? Want PSV heeft het traditioneel heel erg lastig in de arena. Wat zegt dit zo vroeg in het seizoen al over de onderlinge verhoudingen tussen de twee ploegen?
1: Dat Ajax dichterbij is dan wij misschien allemaal wel gedacht hadden. We hadden allemaal van tevoren een beetje, en dan praat ik over de analisten en de specialisten op alle radio-tv-zenders. We hadden allemaal ingeschat dat PSV de beste ploeg was, de te kloppen ploeg. En dat Ajax toch nog wel een tijdje nodig zou hebben. Maar ja, misschien is dat wel bewezen, waarbij Ajax echt wel beter voor de dag kwam dan we allemaal van tevoren in hadden geschat.
0: Ja, nu is het zo dat de KNVB over het algemeen toppers en klassiekers relatief opspaart tot ongeveer halverwege het seizoen. Nu werd deze al in speelronde 5 gespeeld. Is dat eigenlijk ook wel eens een keer lekker om zo'n grote wedstrijd al vroeg in het seizoen te hebben?
1: Ja, ik vond het overigens in de hele Vriendenloterij Eredivisie allemaal leuke wedstrijden die gepland waren. Dus dat is ook wel eens een keer mooi om te, weet je, af en toe heb je zo'n speelronde waar al die clubs kloppen, hè? Feyenoord tegen NEC, Twente heeft een pittige tegenstander. Ja, dat is leuk om naar te kijken. Waarom niet? Ik bedoel, ik denk dat wij als Nederlandse clubs ook een beetje af moeten van het paniek aankopen en de paniek verkopen in de laatste week van de transferwindow. En dat je toch moet proberen om je selectie op peil te hebben. Nou, dat heeft PSV denk ik beter gedaan dan Ajax in dit geval, want die hebben natuurlijk nog wel veel beweging gehad. En laat staan Feyenoord, want daar was het natuurlijk gewoon nog paniek de laatste dagen. En dat ging dan voornamelijk om de verkopende spelers met Hartz Moussa, Ueda die nog wegging. En waar verder geen vervangingen voor gekomen zijn.
0: Nee, en nou ja, uiteindelijk dan wel 3-1 gewonnen bij NEC. Zonder overigens ook nog Hartz Moussa, want die was te laat door alle perikelen. Die is achtergebleven. Maar je zegt al, het was sowieso een fantastisch weekend. Wat te denken van ja, Ronald Koeman junior natuurlijk met 2 penalties.
1: Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind dat een mooie gozer. Hoe relaxed hij in het leven staat. We dachten even allemaal dat hij voor het grote geld zou gaan in een andere competitie. Maar goed, dat ging toch niet door. Ja, maar ik denk dat het uniek. Ik heb het niet opgezocht nog. Ga ik straks even doen. Maar volgens mij is het uniek dat een keeper 2 goals maakt in 1 wedstrijd.
0: Ja, ja, dat is dus in de Eredivisie nog nooit gebeurd.
1: Nee, dat is misschien ook niet zo heel raar. Ik vond het wel mooi. Mijn vrouw zei dat. Dat is een oud-hockeyster van Den Bosch. En die heeft op hoog niveau gespeeld. Die zei, ja, waarom eigenlijk niet? Als je nou echt zo'n specialist hebt. Die strafschop schiet je er wel in als je een goede trap hebt. Dus zet hem gewoon neer. Het is verrassend eigenlijk. Want keepers hebben over het algemeen in ieder geval een harde trap. Want die doen niet anders dan dat ding van die 5 meter afrossen ver over de middenlijn. Dus je zou denken dat er meer keepers moeten zijn. Maar Ronald Koeman junior heeft echt een goede trap. Ik heb 1,5 seizoen geleden nog gecoacht tegen hem. En ja, als je druk wil zetten op hem, dan is hij nooit in paniek. Hij legt de bal net zo makkelijk op 20 meter als op 40 meter neer. Dus ja, dat is een genot om naar te kijken. Maar mooi dat je in de laatste seconde van de wedstrijd dan ook die rust hebt om die strafschoppen te nemen. En dat gaat wel de wereld over, denk ik.
0: Ik heb heel veel koppen in heel veel verschillende talen voorbij zien komen over Ronald Koeman junior. Het is internationaal bijna groter nieuws dan de topper tussen Ajax en PSV.
1: Ja, maar ik zei al tegen Hillen, ik was natuurlijk in Londen. Ben ik ook bij een wedstrijd geweest van Fulham, waar ik overigens Quinten Timber heb zien spelen. En Bessie, oud jongens uit de Eredivisie. Maar die, daar waren ze niet zo bezig met die wedstrijd hoor, geloof ik. In Londen zelf.
0: Nee, precies, precies. Laten we nog even kort vooruitspoelen naar zaterdag 19 september. Dan ga jij dus het land in. Je gaat naar AC Nieuwland toe. Ik ben wel benieuwd. Ben je er al een beetje klaar voor eigenlijk?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Je hoort, ik doe heel de dag stemoefeningen. Om toch een beetje in de buurt van jou te komen als presentator. Heel leuk initiatief om bij de verenigingen te komen. Om de mensen die van, zoals we het in Engels noemen, grassroots clubs, amateurverenigingen. Om over hun passie te praten. En hele families die opgroeien, kinderen die opgroeien op die verenigingen. De mooie verhalen. Ja, ik weet je, het gaat niet alleen maar om winnen en verliezen. Dat hoort er ook bij een club. Maar het gaat vooral om over die familiaire banden. De vriendschappen die je opbouwt bij verenigingen. En daar mogen mensen over komen vertellen. En dan ga ik ze lekker op doorvragen. Beetje muziek erbij. Er mag gedanst worden. Er mag geklapt en gezongen worden. Dus ja, ik denk dat we daar goed aan doen met z'n allen. Om bij die verenigingen langs te gaan.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Het gaat heel erg leuk worden, denk ik. Aankomende zaterdag 19 september, dus tussen 12 en 2, vanuit de kantine van ASC Nieuwland in Amersfoort.
1: Mario van den Ende is er ook bij trouwens.
0: Kijk, ja, nou, dan wordt dat helemaal leuk natuurlijk. Er zijn wel twee corvée bij elkaar natuurlijk.
1: Nou ja, die heeft prachtige verhalen. Dus die zullen we ook nog eens even aan de tand gaan voelen over de beuk. Want vanaf nu af aan gaan we het alleen nog maar de beuk noemen.
0: Nou, dat is een deal. Gaan we doen. Robert Maaskant, dan mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En zien elkaar snel.
1: Met plezier, tot snel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Vanaf komende vrijdag strijden in Antwerpen de beste Europese mannen- en vrouwenteams om de Europese 3x3 basketbaltitel. En dat gaat wel gebeuren op een hele bijzondere plek. Namelijk midden in de stad op de Groenplaats. Direct onder de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. En ook Team NL daalt af naar onze zuidenburen. De vrouwen hebben een Europese titel te verdedigen per slotverrekening. En de mannen die willen zich zonder meer gaan mengen in de strijd om de medailles. En om in die positie te komen zullen de mannen die onder leiding staan van bondscoach Aaron Royer in ieder geval af moeten rekenen met Italië en Spanje in de voorronde. Ik ga er met Aaron op vooruitblikken. Aaron, hele goedemiddag.
2: Hey, hele goedemiddag.
1: We gaan bijna van starten met dat EK. Dat is komende vrijdag al. Allereerst ja, toch even het venue. Hè? Ik bedoel, je kunt op heel veel verschillende bijzondere plaatsen spelen. Maar we hebben het ook in Amsterdam gezien natuurlijk. Het blijft toch wel heel erg vet om je sport te beoefenen. Midden in de stad, tussen de mensen, op prachtige plekken.
2: Ja, dat is natuurlijk een van de charmes van deze sport. Is dat je over de hele wereld de toernooien speelt. En vaak op hele mooie plekken. In Amsterdam hebben we op Museumplein gespeeld en nu in Antwerpen hebben we toevallig een aantal jaren geleden ook daar het WK gespeeld op Groenplaats. En dan was de warm-up court op de Grote Markt en dan liep je van het warm-up court liep je zo door de stad naar de Groenplaats en dan het veld op. Ja, dat is heel bijzonder en dat hoort ook echt bij deze sport.
1: Ja, dat is met elkaar vereenzelvigd. Ik ben wel benieuwd trouwens. Jij hebt natuurlijk de sport ook jarenlang beoefend. Je bent op heel veel verschillende mooie plekken geweest. Wat is nou persoonlijk voor jou nou het vetste venue, de mooiste plek, de meest bijzondere plek waar jij ooit gespeeld hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk in Parijs. in 24. In hartje Parijs. En dan Olympisch kampioen worden. Ja, dat is natuurlijk wel het mooiste wat er kan gebeuren.
1: Nou, daar kan ik me goed in vinden, Aaron. Dat is geen verkeerde keuze. Aankomend vrijdag dus gaan we van start met het EK. Allereerst je selectie. Met welke basketballers ga je die kant op?
2: Ja, Worthy de Jong, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Nesta Agassi.
1: En hoe is de keuze op deze vier mannen gekomen?
2: Nou, ik denk dat Worthy is natuurlijk onze speler die de creativiteit moeten brengen. En ik wilde dit keer met een grote line-up gaan spelen. En ik wilde ook een jonge jongen vanuit Utrecht de kans geven, Nesta. Omdat hij denk ik dicht tegen het eerste team aan zit. En iets extra's kan brengen. Hij speelt met veel emotie, hij is atletisch. En ook de tegenstanders op ons EK, die zullen ook fysiek sterk zijn. En ik vond dit een mooie line-up samen met de andere grote mannen, Jan Driessen en Daan van Tilborg, om deze samenstelling te gaan proberen.
1: Hoe staat je ploeg ervoor momenteel?
2: Eigenlijk wel goed. We draaien een heel goed seizoen. We staan hoog op de World Tour ranking met Team Amsterdam. De afgelopen week zitten we eigenlijk ook best wel goede fase. Een paar finale plekken gehad. Wel helaas al die finales verloren. 3. Dat is jammer. Maar je staat wel steeds in de finale. Dus dat is goed. En eigenlijk ook afgelopen weekend in Mongolië finale gehaald. Wel verloren. Maar het geeft wel gewoon veel vertrouwen richting dit EK. Dat we goed voorstaan. Fit zijn. En gewoon voor medaille proberen te gaan in Antwerpen.
1: Ja, dan zou ik er eens een enorme positieve dooddoener erin gooien, Aaron. En ik bedoel, de enige manier om een finale te winnen is door ook een finale te spelen.
2: Ja, dat klopt. En we hebben ook finales dit jaar al gewonnen. En het vertrouwen is gewoon heel goed. En dit is ook weer net een ander toernooi. De meeste toernooien worden over 2 dagen gespeeld. En dit toernooi over 3 dagen. We spelen op vrijdag en hebben zaterdag een rustdag. En dan moet zondag. Zondag is dan de finale dag. Dus dat geeft ons ook wat meer tijd om te herstellen. Er is alle vertrouwen in.
1: Ja, in hoeverre is dat is deze opzet van het toernooi gunstig? Ik bedoel, je speelt vrijdag je 2 voorronde wedstrijden tegen Italië en Spanje. Dan heb je een dag rust. Nou, ik neem aan dat je stiekem dan waarschijnlijk ook wel bij de vrouwen gaat kijken. Die komen die zaterdag in actie. En dan spelen jullie zondag, hopelijk als het goed is, de finale dag. Is dat ook gunstig echt voor het team? Merk je ook dat wel eens kan bijdragen aan een heel sterk slot van het toernooi?
2: Maar ik denk dat in dit geval dat het wel gunstig is, omdat we een heel druk programma hebben gehad. We hebben ook een wat oudere speler, hè, met Worthy. Dus ja, wat extra rust, dat kan geen kwaad. En ja, ik denk dat dat een voordeel kan zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat het een nadeel is dat je even ritme verliest met zo'n rustdag. Maar in ons geval denk ik dat het alleen maar goed is. Dus, en bij andere teams die spelen dan wel op zaterdag. Dus ik denk dat we daar een voordeel uit kunnen halen.
1: Hoe zit het met de concurrentie op dit Europees kampioenschap? Want er zijn natuurlijk heel veel ploegen die erg in elkaar gewaagd zijn, heel erg sterk zijn.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de concurrentie? Wie is de grote concurrentie en hoe verhoudt jouw ploeg zich daar ongeveer toe?
2: Nou, je ziet gewoon in de mannencompetitie zijn gewoon heel veel teams heel erg aan elkaar gewaagd. De verschillen zijn super klein. Dus het gaat ook echt om het momentum pakken van de dag. Servië is natuurlijk een team waar we het altijd lastig tegen hebben. Duitsland is een opkomend team wat heel erg goed aan het spelen is. Dan heb je Letland, de wereldkampioen. Dan heb je ons. Dan heb je Frankrijk, wat altijd goed, sterk is. Litouwen altijd sterk. En dan heb je Spanje, 2 jaar geleden wereldkampioen. Dus je hoort het al. Bij ons is bijna elk weekend een toernooi. En elk weekend is bijna een andere winnaar. Veel teams die aan elkaar gewaagd zijn. Je moet het momentum pakken op wanneer het moet. En dat gaan we proberen.
1: Nou ja, je noemt toevalligerwijs Spanje al. Dat is een van de landen die je tegenkomt in de voorronde op de vrijdag. Wat voor een dag gaat die vrijdag überhaupt worden met die 2 wedstrijden?
2: Spanje is een sterk team. Is fysiek heel sterk team. En ze hebben ook een goede guard die verdedigend ook veel druk kan geven. Maar Ik vind ons wel het betere team. Maar we moeten wel echt scherp zijn. Maar het wordt echt een fysiek gevecht. En dan heb je Italië. En dat is een beetje. Ja, ik weet nog niet zo. Die spelen niet superveel. Alleen die hebben wel echt goede spelers. Alleen ik weet niet zo goed. Ik ken die spelers niet zo goed, omdat ze niet zoveel spelen. En vorig jaar toen werden we eigenlijk ook verrast door Italië in de kwartfinale. Toen verloren we opeens. Dat was ook met gewoon een heel sterk team. Maar moeilijk te scouten van tevoren, omdat ze zo weinig hadden gespeeld. Dus dat wordt een beetje de verrassing. Maar ja, in principe zijn dat gewoon teams waar wij gewoon van zouden moeten kunnen winnen. En daar gaan we ook voor.
1: Ja, is het denk ik ook op de eerste dag. Gezien het feit dat je, je hebt die zaterdag rust, dus je kunt je wat voorloven op de vrijdag. Is het dan ook een kwestie van, zoals een wijs man ooit zei, kein geloof voetbal spelen, maar gewoon met je sterkste team gewoon starten en direct vanaf minuut 1 beide teams gewoon bij het slot grijpen en niet meer loslaten?
2: Nou ja, dat moet in onze sport eigenlijk altijd, omdat het zijn zulke korte wedstrijden. Dus het uitdelen van die eerste klap is super belangrijk. Je moet er vanaf de allereerste seconde staan. En dat is ook hoe wij graag willen spelen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan ze proberen gelijk vanaf de eerste seconde bij de strot inderdaad te pakken. En dan niet meer loslaten. Want als je dat niet doet, hè, en zij komen dan in de wedstrijd en ze krijgen vertrouwen. Het zijn wedstrijden van 10 minuten en dan... Ja, dan loop je in die val waar je niet in wil lopen. Dus je moet vanaf het allereerste moment scherp zijn. En dat gaan we ook gewoon doen.
1: Als we kijken naar het halen van de finale dag. En misschien het verdere verloop van het toernooi. Wat is het doel van dit Team NL? Wat is jouw doel? Is het toch... Gewoon sowieso meespelen om de medailles. Maar heb je een specifieke kleur in je hoofd zitten? Of wil je daar gewoon ver weg van blijven?
2: Wij zijn al jarenlang een team wat gewoon meedoet om de prijzen. En dat is eigenlijk ook hoe wij naar elk toernooi gaan. We gaan proberen om te winnen. En op zo'n groot toernooi, zeker omdat die verschillen zo klein zijn, gaan we gewoon voor een medaille. En elke kleur is daarin heel mooi.
1: Ja, we hebben ook nog natuurlijk de vrouwen. Die gaan hun Europese titel proberen te verdedigen. Gaat dat ze lukken, denk je?
2: Nou, ik denk dat zij zitten echt in een. Ze hebben een extreem goed jaar. waarin ze vijf Women's Series achter elkaar hebben gewonnen en een ongeslagen reeks wedstrijden van volgens mij 27, 28 wedstrijden. De afgelopen weekend zijn ze derde geworden in de Women's Series Finals. Dus voor het eerst weer verloren. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. Dus ja, ik denk dat zij gewoon weer daar gaan om die titel te pakken. Maar ze zullen wel scherp moeten zijn.
1: Hoe ziet het jaar er verder eigenlijk nog uit? Na dit Europees kampioenschap, wat wacht dan bijvoorbeeld op jouw team?
2: Ja, dan moeten wij het seizoen nog afmaken met Team Amsterdam en Team Utrecht. Er zijn nog een aantal World Tours op het programma. Vijf. Eén in China, één in Malaga, één in Mongolië, één in Brazilië. Dat is het eindtoernooi. En daar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te gaan scoren voor onze landenranking. En die is dan weer heel erg belangrijk richting de Spelen toe. Om zoveel mogelijk punten te halen, om zo'n goed mogelijk uitgangspositie te creëren voor de Olympische kwalificatietoernooien. Maar wij zijn half december zijn we klaar, dan spelen we het laatste toernooi. En dan gaan we een aantal weken hebben ze vrij. En dan beginnen we weer in het nieuwe seizoen, pre-Olympisch jaar.
1: Nou, is voorlopig nog niet uitgereisd en uitgebasketbald, Aaron.
2: Nee, het is een hoop gereisd. Maar dat is ook leuk. Dat hoort bij deze sport. Dat maakt het ook extra leuk. We zitten nog volop in het seizoen. Dus dit is een mooie tussenstop. We gaan er proberen het beste van te maken.
1: Ja, één ding scheelt, zit ik me net te bedenken. Normaal gesproken hoor je altijd atleten, en terecht overigens, dat ze wel de wereld rondreizen, maar nooit veel meer zien dan het hotel en de sporthal. Dan scheelt het dat je met deze sport natuurlijk wel gewoon bij de toeristische trekpleisters zit.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Wij vinden het wel ook belangrijk als we ergens naartoe gaan, dat je ook probeert te genieten van de ervaring. Dat je wat leuks probeert te gaan doen of iets te gaan bekijken. En het helpt inderdaad als je op toeristische trekpleisters op zo'n mooi plein als in Antwerpen gaat spelen. Want dan hoef je, als je dan een beetje rondkijkt en dat in je opneemt, dan maakt dat het extra mooi.
1: Precies. Aaron Royer, bondscoach van onze Team NL 3x3 basketbalmannen. Dank voor je tijd en alvast natuurlijk heel erg veel succes komend weekend op het EK.
2: Is goed. Heel erg bedankt, hè. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Nog een weekje wachten en dan start de Solheim Cup op Bernardus Golf. Het is de allereerste keer dat dit prestigieuze toernooi in Nederland gespeeld wordt. Dus we mogen er wel wat van gaan verwachten. Ja, net als de Ryder Cup bij de mannen is de Solheim Cup dus een tweejaarlijks duel tussen de beste golfers uit Europa en de Verenigde Staten. En na zijn verwachting zo'n 80.000 bezoekers is het voor de Nederlandse Golffederatie ook een mooi moment om het golf onder vrouwen een boost te geven. Want waar de NGF deze week met prachtige groeicijfers kwam qua aantal leden, en dan vooral in de leeftijdscategorie 21 tot en met 30 jaar, blijft met een percentage van 31% vrouw verhoudingsgewijs de participatie nog wat achter in vergelijking met de landen om ons heen. Ja, en dan is natuurlijk snel de vraag: in hoeverre kan de Solheim Cup, maar ook de Ping Junior Solheim Cup die daarvoor wordt gespeeld, hier een boost aan geven? Ik ga erover in gesprek met Nienke Nijhuis. Zij is bestuurslid topgolf bij de NGF en zelf ook oudspeelsters op de Ladies European Tour, de LED. Nienke, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst, ja, die Solheim Cup komt eraan. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Voor jou ook nog op een herkenbare plek natuurlijk met Bernardus Golf. Hoe erg veel zin heb jij er al in?
2: Ja, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben hier jaren al naar uitgekeken en naartoe gewerkt. Ja, en dan is het ineens zover. Dus heel bijzonder, ja.
1: Wat betekent het voor jou als voormalig golfster, maar ook voor het golf in Nederland, dat de Solheim Cup nu voor het eerst hier gespeeld wordt?
2: Nou ja, voor mij is het heel bijzonder, omdat, wat je al zei, ik zelf jarenlang op de Ladies European Tour heb gespeeld. En dan was de Solheim Cup een ultieme droom. En nu komt het grootste podium voor het vrouwengolf naar Nederland. Ja, mag ik er vanuit mijn rol bij de NGF, Stichting SAM en Brabantsport op een hele andere manier aan bijdragen. En dan komen voor mij heel veel werelden bij elkaar. Maar ook voor alle golfliefhebbers en überhaupt sportliefhebbers. En hier in Brabant is het gewoon één groot feest om zo'n wereldpodium te mogen verwelkomen de komende week.
1: Ja, wat vooral denk ik, de locatie is bijzonder. Je bent weliswaar in Lochem opgegroeid, dat is in Gelderland. Maar ja, voor jou is Brabant inmiddels wel helemaal thuis, hè?
2: Ja, klopt. Al ruim 10 jaar is Brabant echt mijn thuis. En Bernardus is een fantastisch, echt fantastische baan. En wel bij mij om de hoek. Dus ja, het kan allemaal niet mooier.
1: Hoe lopen de voorbereidingen op het toernooi? Want ja, dat gaat natuurlijk pas eigenlijk over een week beginnen. Maar daarvoor ook niet geheel onbelangrijk. De Junior Solheim Cup.
2: Ja, en dat is echt super bijzonder ook deze week. Dat deze editie van de Solheim Cup ook de eerste is waarin we deze junioren, deze meiden, dezelfde baan laten spelen als waar het hoofdevent vanaf vrijdag gespeeld wordt. En dat is super bijzonder, want normaal spelen de junioren de Ping Junior Solheim Cup op een andere baan. En nu breng je eigenlijk de juniors en de top samen, ja, en dan ga je echt het platform creëren wat in mijn beleving ook echt zo nodig is. Om die meiden ook samen met hun rolmodellen in dezelfde week op dezelfde baan te laten spelen. En daar het publiek ook deelgenoot van te kunnen maken.
1: Nu klinkt de vraag eigenlijk heel makkelijk, maar het is dus blijkbaar nog niet eerder geweest dan. Maar hoe kan het dat Bernardus Golf de allereerste plek gaat zijn dan waar deze twee toernooien samen worden gespeeld? Want als je erover nadenkt, klinkt het eigenlijk heel erg logisch, hè? Om de jonge golfsters en hun rolmodellen wat dat betreft gewoon aan elkaar te koppelen.
2: Ja, eens. Het klinkt heel logisch. In de praktijk vraagt dat natuurlijk, heeft dat best wat uitdagingen en vraagt dat ook wel visie en lef om dat bij elkaar te brengen. En ik denk met hele grote dank aan Bernardus en de NGF dat ze hier de handen ineen hebben geslagen om te zeggen van dit is wat wij hier willen gaan realiseren en daar gaan wij voor zorgen. En dat heeft met name ook logistiek natuurlijk uitdagingen. Normalite is de baan eigenlijk de hele week vrij voor de professionals om al hun voorbereidingen te kunnen doen. Nou, nu moet in diezelfde week de baan vrijgemaakt worden om de juniors dat podium te geven. Dus logistiek vraagt dat wat uitdagingen. Ja, en ook de baan, het onderhoud, de baan moet toch ook in topstaat weer opgeleverd worden als vrijdag het hoofdevent begint, wat natuurlijk over de hele wereld live wordt uitgezonden. Dus dat vraagt ook wat van je greenkeeping staff. En wij zijn ervan uitgegaan hier dat we dat allemaal kunnen en gaan organiseren. En dat is dus best uniek en dat vraagt heel veel.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen, zo'n Solheim komt natuurlijk niet zomaar naar je golfclub toe. Daar

0: voorbeeld en wat wij altijd zeggen hè, van you can't be it what you can't see. Dus ik bedoel, als je het nooit ziet, dan hoe kan het dan als jouw voorbeeld gelden? En ik denk dat dit gewoon een heel mooi voorbeeld gaat worden komende week.
1: Ik ben eigenlijk ook benieuwd een beetje naar de rivaliteit tussen Team Europa en Team USA in het vrouwengolf. Want nou ja, niet al te lang geleden natuurlijk de Ryder Cup gezien. Dat leverde nogal wat nou ja, interessante momenten op qua rivaliteit. Ja. Hoe zit dat bij de Solheim Cup?
0: Nou ja, goed, ook bij de Solheim Cup is die rivaliteit er uiteraard. En Team Europe speelt natuurlijk op eigen continent. Dus het thuisvoordeel zullen ze absoluut hebben. Charlie Hull en Nelly Korda natuurlijk twee fantastische spelers waar de hele wereld naar kijkt. Dus ook hier verwacht ik dat de rivaliteit enorm zal opspelen. En dat wij toch stiekem door het enorme thuisvoordeel, om het maar zomaar te noemen, Europa net die extra boost gaan geven die ze nodig hebben.
1: Want hoe zit het een beetje met de verhoudingen tussen Team Europa en Team USA? Kortom, wat kunnen we verwachten tijdens die Solheim Cup?
0: Nou ja, op papier hè, heeft Team USA gewoon hele goede cijfers en goede speelsters. Maar ook aan de kant van Europa wordt er op dit moment gewoon heel goed gespeeld. En wat je gewoon over het algemeen ziet, zowel bij de Solheim Cup als de Ryder Cup, is dat op dit soort momenten het feit dat Team Europe gewoon over het algemeen een betere teamplayer is dan Amerika, dan zie je vaak dat daar op het moment als echt de spanning oploopt, dat echt die team spirit enorm naar boven komt. En daar hebben de captains ook een enorm grote rol in. En hebben ook echt een zware taak gehad om daar de juiste wildcards en zo voor uit te kiezen. Om uiteindelijk te zorgen dat er vrijdag, zaterdag, zondag ook de beste teams opgesteld staan.
1: Toch even terugkomend op wat je eerder zei. Prachtige uitspraak. You can't be what you can't see. Nu hebben we het even kort gehad in de intro over het percentage participatie van vrouwen binnen golf. Dat is in Nederland momenteel 31%. Ruim 31%. Dat is iets lager dan bijvoorbeeld in wat omliggendere landen. In hoeverre is het dan van naar Nederland halen van de Solheim Cup en deze sterren van dichtbij te kunnen bewonderen, een mogelijkheid voor het vrouwengolf om wat dat betreft een beetje een boost te krijgen in Nederland?
0: Nou, wij hebben als NGF met het jeugdplan wat we in 24 hebben gelanceerd in de introductie van de campagne Welcome to the Club, hebben we al een enorme aanzet gedaan om inderdaad meer meiden en dames naar de golfbaan te krijgen en blijvend te houden. We zijn sinds een jaar samenwerking met Stichting SAM aangegaan, waar ik ook in het bestuur zit. En SAM staat voor meer gelijkwaardigheid in de sport. En door die samenwerking zijn we ook echt aan het kijken van wat maakt nou dat vrouwen misschien nog niet zo makkelijk lid worden als dat we allemaal hopen. Dus we willen daar ook echt in kaart brengen van het veelal is de sport door de bril van mannen ooit neergezet, gedesigned. Dus wij gaan nu echt door gewoon met de doelgroep in gesprek te gaan ophalen van goh, waar loop je tegenaan? Wanneer zou voor jou de stap om lid te worden wat makkelijker worden? En op die manier willen we gewoon gaan kijken of we met het podium, wat de Solheim Cup nu is, de vrouwen die daar komen, met elkaar ook in gesprek te gaan en van daaruit te kijken of we interventies kunnen plegen op de verschillende clubs en verenigingen om daar het aanbod ook daar waar nodig aan te passen. En ook heel belangrijk om te zorgen dat we de vrouwen ook meer in bestuursfuncties en op clubs en verenigingen krijgen. Om daar ook mee te kunnen denken. En op die manier ook duurzaam die percentages omhoog te krijgen en te houden.
1: Want wat krijg je dan zo al terug uit de groep vrouwen die jullie spreken in het golf? Wat zijn dan bijvoorbeeld nou die hele grote drempels dan om de sport te gaan doen of om lid te worden?
0: Nou, vaak toch nog wel het tijdsbeslag van traditioneel is het toch 18 holes spelen. Inmiddels zie je al wel steeds meer dat het 9 holes wordt. Maar ook dat, hè, 18 holes of 9 holes, je bent toch al vaak een paar uur weg. Nou ja, in combinatie vaak met jonge gezinnen, kinderen, werk, is dat best een tijdsbestek.

0: slag. Dus vrouwen zeggen van, goh, hè, misschien moeten we een lus van 3 holes, 6 holes, 9 holes introduceren. Ook wel wat meer gewoon girls only. Dat vrouwen gewoon vaak ook het sociale aspect leuk vinden. Hè, wel spelen, maar daarna ook gewoon gezellig kunnen kletsen. Of nog even drinken in het clubhuis. Dus op deze manieren zie je, krijg je best wel wat inkijkjes in waar de obstakels zitten. Kinderopvang, hè, zeker als er jongere kinderen spelen, dat gewoon het gezin met man, vrouw en kinderen naar de baan kan. En dat er opvang is, zodat je toch ook als man en vrouw samen de baan in kan. De tees, daar wordt nu al meer naar gekeken, hè, maar dat er verschillende tees in de baan zijn om de afstanden wat meer passend te maken bij jouw niveau of waar je die dag zin in hebt. Nou, en dat geeft gewoon een hele waardevolle inkijk waar we gewoon absoluut met elkaar mee aan de slag kunnen.
1: In hoeverre kan je daarin je eigen ervaring binnen het golf meenemen?
0: Heel op een hele mooie manier. Enerzijds, hè, doordat je gewoon gezien hebt hoe mijn eigen weg vanaf begin het golven tot professional eruit heeft gezien. De hobbels, de obstakels waar ik zelf tegen aangelopen heb. Maar nu vanuit de NGF, waarin ik ook mee heb kunnen kijken naar het topgolfplan voor de komende jaren. Ja, en vanuit Stam ook van hè, dat het heel herkenbaar is, bepaalde feedback die we krijgen. En dat ik dan aan de kant van de NGF natuurlijk ook weer mee kan denken van hoe kunnen we daar als federatie op inspelen. Op verschillende vlakken helpt dit enorm.
1: Nou, en met al die dingen meenemend en waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk ook de komst van de Solheim Cup volgende week naar Nederland. In hoeverre zie jij de toekomst van het vrouwengolf wat dat betreft in Nederland voor je?
0: Nou, ik zie dat echt heel, heel mooi en rooskleurig voor me. Ik denk dat wij absoluut op de goede weg zijn. Dat we nu ook dat er een heleboel dingen samenkomen. Dat we ook echt in de legacy van de Solheim Cup gewoon met elkaar willen zorgen dat we dat veel meer meisjes en vrouwen voor golf kiezen en blijven golven. En wat ik zei, dat ook deze vrouwen vanzelfsprekend zichtbaar zijn als speelster, maar ook als coach. Dat we er ook meer vrouwelijke coaches aan de slag gaan krijgen. Bestuurders en leiders binnen onze sport. En dat we daarmee door op allerlei vlakken in te gaan zetten, uiteindelijk zorgen dat we dat we de sport en daarmee het vrouwengolf naar een heel nieuw niveau en level gaan trekken.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Laten we het hopen dat dat allemaal mag gaan lukken. Eerst natuurlijk, geheel niet onbelangrijk natuurlijk, die Solheim Cup. We kijken er al met z'n allen naar uit. Gaat mooi worden. Nienke Nijenhuis, bestuurslid topgolf bij de NGF. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier de komende dagen.
0: Ja, heel graag gedaan. En dat gaat helemaal goed komen.
2: All Sport Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor september is dit de 17-jarige rugbier Marvin Dijkhuis. Eind vorig jaar werd hij met Nederland onder 18 nog derde op het EK en behoort ook dit jaar weer tot Oranje onder 18. Daarna speelt hij zijn clubrugby in het eerste van rugbyclub Groningen en zijn dromen die gaan wel weer een stapje verder, want aanstaande februari wil hij voor 8 maanden naar, laten we eerlijk zijn, rugby Walhalla Zuid-Afrika om zichzelf volledig te focussen op de sport. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Marvin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, allereerst wil ik toch wel even een kleine opmerking plaatsen. Want we gaan er zo meteen uitgebreid over in gesprek. Maar 8 maanden naar Zuid-Afrika als rugbier is wel heel erg gaaf.
2: Ja, dat is echt een hele grote droom die uit gaat komen. Heel veel zin in en ik hoop heel veel te gaan leren daar. En een onvergetelijke tijd te beleven.
1: Dan ga ik je gelijk een gemene vraag stellen. Springboks of All Blacks?
2: Ik ben toch zelf fan van de All Blacks.
1: Ja, dat moet je dan niet hardop gaan roepen daar, hè? Dan snap je.
2: Nee, ik neem dat shirtje denk ik niet bij nee.
1: Hey Marvin, laten we eens beginnen bij het begin. Rugby, het is een prachtige sport, laten we eerlijk zijn. Maar niet per se de eerste sport, denk ik, waar je aan denkt als je als kind gaat kiezen. Hoe is bij jou het lot gevallen op deze sport?
2: Ik ben begonnen eerst met boksen. Nou, na een paar jaar dacht ik, ik wil wat anders gaan doen. En mijn neef die rugbyde altijd al. En ik ben vaak met hem meegegaan naar de wedstrijden. En op een gegeven moment dacht ik van dat wil ik ook. Dus ben ik gaan meetrainen. En zo is het gekomen. En nu kan ik mijn leven niet voor me zien zonder rugby.
1: Ja, maar begonnen met boksen, dat is ook weer even iets totaal anders.
2: Ja, heel wat anders. Maar op een gegeven moment vond ik daar niet meer echt de uitdaging in. Ik denk dat dit een stuk beter bij me past.
1: Ja, nu kom je zelf uit Drenthe, uit Assen. Kon je al snel wel iets qua rugby in de buurt vinden ook?
2: Ja, het is in het noorden is het niet zo groot als in het zuiden bijvoorbeeld. Dus daarom speel ik nu ook bij Groningen, want in Assen hebben we geen rugbyclub. En voor een wedstrijd dan moet je wel gewoon denken om 2,5 uur rijden elke wedstrijd weer. Ja, het is vervelend, maar je hebt het er wel voor over.
1: Nou, uiteindelijk kruipt de liefde dan toch waar het niet gaan kan. Op een gegeven moment ben je dus dan begonnen met rugby, omdat je zegt je neven die deden dat ook. Ik denk, dat wil ik ook. Was het voor jou gelijk liefde op het eerste contactmoment, als we het maar zo mogen noemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk ook, toen ik nog niet rugby deed, heb ik wel eens een rugbybal in mijn hand gehad. Vond ik altijd al wel leuk. Na de eerste training dacht ik al wel gelijk van, dit wil ik wel gaan doen.
1: Ja, en wat maakt dan hetgene waar bij jou dat vuurtje door ging branden?
2: Ik denk, rugby, het is geen moment, is het hetzelfde. Je hebt elke keer moet je reageren op wat er met de bal gebeurt. Je weet niet hoe een rugbybal gaat stuiteren. Dus dat maakt het ook heel leuk. Het is gewoon niet voorspelbaar. Je moet dan zo snel mogelijk de juiste beslissing maken. Ja, dat maakt het heel leuk, denk ik. En ook gewoon een beetje het contact vind ik ook gewoon heel erg leuk.
1: Nu heb je natuurlijk 15 plekken op een rugbyveld waar je uit kan kiezen om te gaan staan. Wat is jouw positie?
2: Ik zit bij de forwards op de nummer 8 en flanken speel ik.
1: En wat maakt die positie voor jou zo leuk?
2: Ik denk vooral de flanken is een beetje een combinatie tussen de forwards, dus echt de grote gasten. Maar het ligt ook een beetje aan je spel. En dan heb je ook een beetje het snelle erin. Dus eigenlijk van allebei de kanten een beetje wat. En dat vind ik juist leuk, dat je niet de hele tijd hetzelfde hebt.
1: Op een gegeven moment word je natuurlijk beter in je sport. Ga je wat serieuzere dingen ondernemen. Komt misschien het nationaal team komt een keer om de hoek kijken. Wanneer was een beetje voor jou dat moment dat je zoiets had van, hey, ik ben hier misschien wel heel erg goed in?
2: Ja, op een gegeven moment toen de selectiedagen waren, ben ik meegaan doen met de regiodagen heet dat hier in Nederland. En dan kan je dus geselecteerd worden voor het Nederlands team. Het eerste jaar is het me niet gelukt. En het tweede jaar helaas ook niet. En toen het derde jaar wel gelukt. En nu dit jaar gelukkig ook weer. Dus dan op dat moment denk je wel van dat is wel heel mooi.
1: Ja, maar het brengt gelijk ook weer wat extra uitdaging met zich mee. Want op het moment dat je ook bij de nationale selecties aansluit, wordt het voor jou elke maandag ineens van Assen naar Amsterdam afreizen?
2: Ja, dus soms een beetje zwaar, maar je hebt het er wel voor over. Je speelt dan gewoon met de beste mensen van je leeftijdscategorie. Speel je dan je wedstrijden soms en je traint elke maandag. Ja, dat is wel heel mooi.
1: Ja, en nu heb je ook al hele mooie dingen met in dit geval Nederland onder 18 mogen beleven. Afgelopen jaar het EK gespeeld in Praag. Derde geworden. Hoe vet was dat?
2: Ja, dat is echt heel gaaf. Voor mij dan het eerste jaar inderdaad bij de Nederlandse selectie. En dan dat je dan het gelijk helemaal tot het EK redt. Dat is heel vet als je dan het veld oploopt en je zingt dan het volkslied uit volle borst. Ja, daar krijgen we wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, en ook dit jaar weer geselecteerd voor Oranje onder 18. Betekent in komende november natuurlijk weer kans om op het EK te staan. Telt dat voor jou als leeftijd dan nog iets mee? Want je bent nu 17, maar we moeten niet vergeten dat je later deze maand 18 wordt.
2: Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik eigenlijk al een jaar eerder ingestroomd. En daardoor kan ik dit jaar ook bijblijven, omdat het op leeftijdsjaar gaat. Dus gewoon geboortedatum. Het is nu voor de geboortedatum 2008. En daardoor kan ik nu 2 jaar op rijden doen.
1: En als onder 18 afgerond is, dan kijken we nog even heel snel iets verder de toekomst in. Wat is dan de volgende selectie die op je wacht?
2: Dan ga je door naar de onder 20.
1: Kijk, en dan kun je eventueel daar natuurlijk ook weer gewoon 2 jaar in spelen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, hartstikke mooi. Nu heb je natuurlijk ook nog wat club rugby. Ik zei het al, Rugby Club Groningen, dat is waar je speelt in het eerste. Hoe is dat om op 17-jarige leeftijd eigenlijk al te doen tussen toch wel volwassen, grote, sterke mannen?
2: Ja, aan het begin is het een beetje wennen. Ik ben vorig jaar aan het einde van in het midden van het seizoen ben ik ingestroomd bij de senioren. Maar ja, het is fysiek is het heel anders. Je lichaam heeft wel even wat meer moeite ermee. Je moet beter herstellen. Dat voel je echt wel, vooral het fysieke voel je heel erg.
1: Hoe is dat eigenlijk in het rugby gerekend? Want als ik even kijk snel naar mijn eigen sport, het American Football. Als je daar spelers wil inschrijven voor je eerste die onder de 18 jaar zijn, dan moet je dispensatie aanvragen bij de bond. Hoe is dat in het rugby geregeld?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Je tekent inderdaad een dispensatie en dan gaat hij inderdaad naar de rugbybond en die beoordeelt dan of dat goed genoeg is.
1: En als je dan onder in selectie van Oranje zit, dan hebben ze al snel zoiets van die kan zichzelf wel goed beschermen.
2: Ja, inderdaad. Ik heb mooie motivatiebrieven bij mogen schrijven en ik denk dat dat ook zeker heeft geholpen.
1: Wat hoop jij te kunnen behalen met rugbyclub Groningen? Wat zijn jouw dromen op clubniveau?
2: Ik denk toch, we spelen nu op de eerste klasse en daarboven zit de ereklasse. Ik denk dat het mij heel mooi lijkt om kampioen te worden in de eerste klasse en dan naar de ereklasse te gaan en dan het hoogste niveau te spelen met de rugbyclub Groningen.
1: En dat is dan wel echt Groningen waar het hart sneller van gaat kloppen? Of heb je ook kijkend naar andere clubs in Nederland waar ze iets van dat zou eigenlijk ook wel een mooie uitdaging zijn?
2: Ja, natuurlijk als je naar een grotere club gaat, het is hartstikke mooi. Maar ja, ik vind het toch ook mooi om bij mijn club te blijven waar het allemaal is begonnen. En dan wie weet later ooit naar een grotere club te gaan. Maar voor nu eerst bij de club Groningen.
1: Ja, en dan het kopje buitenland natuurlijk wat er nog om de hoek komt te kijken. Want we hebben natuurlijk ook prachtige rugbyclubs in grote landen als Engeland, Frankrijk. Natuurlijk ook wel Nederlanders actief zijn. Maar voordat zover is, ga je eerst sparen voor een reis naar Zuid-Afrika. Daar wil je 8 maanden naartoe. We hadden het in het begin natuurlijk al even over. Maar het is niet zomaar een keus die je maakt. Hoe ben je hier tot gekomen?
2: Ook een beetje via. Het is sowieso, in Nederland zijn er best wel wat jongens die naar het buitenland gaan om te spelen, naar school te gaan. Inderdaad, dan naar Zuid-Afrika, naar Engeland of naar Frankrijk. En ik heb vorig jaar zat een Zuid-Afrikaanse coach bij Rugby Nederland. En die heeft me een beetje geholpen met deze keuze te maken om daarheen te gaan.
1: Nou, rugby is ook echt een hele grote schoolsport in Zuid-Afrika. Sterker nog, het landelijk scholenkampioenschap is een van de meest druk bezochte kampioenschappen in het land. Ga je het ook combineren met school, met onderwijs, of staat dat er los van?
2: Nee, dat staat er voor mij helemaal los van. Ik ga er echt heen om puur te focussen op het rugby en om daar zo goed mogelijk rugbyer te worden.
1: En hoe gaat dat voor jou eruit zien? Waar ga je mee bezighouden? Waar ga je aan verbinden? Wat ga je doen?
2: Nou, een week ziet er dan eigenlijk elke dag ga je op het veld trainen en in de sportschool. Dus je hebt twee trainingsmomenten op een dag. En nou, dat is heel de week ben je hard aan het trainen. En in het weekend speel je daar bij een lokale club, speel je dan je wedstrijden. Ja, zo ziet elke week een beetje uit.
1: En is dan waar je aansluit, is dat specifiek een club? Is dat een soort van een rugbyopleidingscentrum? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, het is een soort academie. Dus het is inderdaad een hele organisatie die regelt dat. Ja, daar ben je dan heel de week onder de pannen en hun regelen ook mijn verblijf. En ja, dat zit allemaal bij elkaar in.
1: Wat hoop je uit die uitdaging te halen?
2: Ik hoop vooral heel erg veel te leren en nou, ook mezelf te laten zien aan bijvoorbeeld lokale clubs daar of ergens anders in het buitenland. Ook een beetje mijn naam te vergroten van, ja, dit is Marvin.
1: Nou, nu is de toekomst voor jou nog heel erg groot. Want nou ja, nogmaals, je wordt deze maand 18. Je hebt nog heel wat jaartjes om deze sport te mogen spelen. Wat is nou echt jouw ultieme rugbydroom?
2: Dat ik bij een mooie Engelse of Franse club mijn baan ervan maak en dat ik daar mijn leven ga leiden.
1: En heb je stiekem wel echt een club waar je denkt van, nou, dat vind ik echt wel echt, dat is een prachtige, prachtige club. Ik noem iets La Rochelle, Harlequins, dat soort clubs.
2: Ja, inderdaad, La Rochelle vind ik een hele mooie club. Het is een mooi stadion, mooi team.
1: Nou, laten we hopen dat dat gaat lukken. Maar voor het zover is, heb je natuurlijk ook, want ja, het Talentboek is een crowdfunding platform, gewoon een spaardoel draaien. Daar moeten we even reclame voor maken, Marvin. Dat snap je ook wel. Vertel, wat is je spaardoel?
2: Ik wil eigenlijk het liefst €6.000 minimaal ophalen. Alles wat meer is natuurlijk hartelijk welkom. Maar het is meer gewoon om, moet ik er wel zelf voor betalen. Maar daardoor wil ik mijn crowdfunding inderdaad opzetten om de kosten zo veel mogelijk te dekken. En ja, dat een beetje.
1: Ja, want het gaat dan ook echt om de trainingen, de reiskosten naar Amsterdam. Alles rondom Oranje onder 9 of onder 18. De reis naar Zuid-Afrika, eigenlijk alles bij elkaar is dat.
2: Ja, het is helaas allemaal niet goedkoop tegenwoordig meer. Inderdaad, ook niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de trainingen in Amsterdam. Dus elke keer een hoop geld met de reis heen en weer.
1: Ja, want trein is ook niet zo goedkoop meer hè, tegenwoordig.
2: Nee, de trein is ook niet meer goedkoop tegenwoordig. Nou, ik word dan bijna inderdaad 18, heb ik mijn rijbewijs. Maar ja, tanken wordt ook helaas steeds duurder. Dus probeer door mijn crowdfunding dat een beetje zoveel mogelijk te dekken.
1: Nou, het goede nieuws voor jou alvast is dat op het moment dat we elkaar spreken op deze eerste vrijdag van de maand, inmiddels al bijna 80% van jouw doel is opgehaald. Dus laten we hopen dat minimaal de 100% gaat halen. Marvin Dijkhuis, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. Jij bent ons talentboek Talent van de Maand. En ja, alvast heel erg veel succes en plezier in Zuid-Afrika.
2: Nou, heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het belletje. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Let's go. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Toch een terugblik op nog het WK en dan specifiek de relatie tussen FIFA en Argentinië, waar we natuurlijk tijdens het WK enorm veel complottheorieën over gehoord hebben. Maar nu uiteindelijk na het WK er behoorlijk wat boetes en sancties die kant op gaan.
2: Ja, ik vrees voor de Argentijnse nationale ploeg en de spelers dat in het kader van een stukje sympathie terugwinnen na alle ongein rond FIFA, dat de Wereldvoetbalbond onder leiding van de heer Infantino extra streng is geweest in het straffen van Argentinië voor de opstootjes na de finale, die de Argentijnen in het recente WK verloren van Spanje. De Argentijnse middenvelder Leandro Paredes werd voor maar liefst 10 wedstrijden geschorst. En ploeggenoot Manuel Molina voor 7 wedstrijden. Beide spelers kregen ook nog eens een boete van $90.000. Twee andere spelers, Almada en Ayala, kregen elk een 3 wedstrijden schorsing en een boete van $30.000. De schorsingen gelden overigens voor de nationale ploeg en niet voor hun clubwedstrijden. Daarnaast kreeg de Argentijnse voetbalbond een boete van $310.000. En ook nog eens $100.000 voorwaardelijk voor de toekomst als het nog eens ongein zou meemaken. De Argentijnse bond gaat natuurlijk in beroep. Dat was voorspelbaar. Maar ik vermoed dat Infantino zelf dit achter de schermen heeft geadviseerd aan de bond. Want uiteindelijk is het dan natuurlijk zo dat alles over pas een paar jaar wordt uitgesproken. En dan is iedereen alles weer vergeten. En dan, voordat we het weten, wordt alles weer kwijtgescholden. Want Infantino heeft natuurlijk land als Argentinië hard nodig. En dat heeft hij ook behoorlijk laten zien, dat hij een sympathie heeft voor het land. Dus ik vermoed dat daar achter de schermen nog wel het een en ander is gebeurd.
1: Nou, dan terugkomend op de Colorado Avalanche, een van de NHL-franchises. Dan hebben we het natuurlijk over het ijshockey. Dan helpt het uiteraard dat je een rijke eigenaar hebt als Stan Kroenke natuurlijk. Dat betekent ook dat je wel wat salaris kan betalen. Sterker nog, een van de spelers van de Colorado Avalanche heeft nu een record gevestigd qua salaris in de NHL.
2: Ja, het is nog maar eens even om aan te geven en te beseffen hoe sport leeft in de Verenigde Staten. Dat is Amerika's 4e of 5e sport. Daar is een discussie over. Is dat nu ijshockey of het voetbal? Ons voetbal. Maar hoe dan ook, in het ijshockey is weer een record gesneuveld. Voor wat de verdiensten betreft van individuele spelers. Cale Makar, een speler van de Colorado Avalanche, heeft een verlenging van zijn contract getekend voor 8 jaar. Voor $163 miljoen. Dat is ruim $20 miljoen dus per jaar. Nou, dat geeft dus even aan dat in een 4e of 5e sport van Amerika ook al dit soort salarissen worden betaald. Het is prachtig en ik gun het die spelers van harte. Maar ik vraag me toch af wanneer het plafond eens een keer bereikt gaat worden.
1: We blijven nog even in Amerika, want we weten inmiddels dat daar dus met sporten best wel wat geld te verdienen valt. Golf in dit geval, Scottie Scheffler, de nummer 1 van de wereld, die heeft een nieuw record gevestigd. Een record wat hij trouwens overneemt van niet de eerste, de beste, de grootste aller tijden, Tiger Woods. Maar hij heeft nu het meeste prijzengeld ooit verdiend, Scottie Scheffler.
2: Ja, hij heeft het laatste toernooi in de PGA Tour recentelijk gewonnen, afgelopen week. En hij kon daarmee $10 miljoen bijschrijven in zijn spaarbankboekje. Dat al goed gevuld is natuurlijk. Met deze overwinning en die 10 miljoen erbij heeft hij dus inderdaad, wat je zegt terecht, Tiger Woods gepasseerd als de golfer die in zijn carrière het meest in zijn sport heeft verdiend. In de 170 keer dat hij speelde in de Tour, won hij 22 keer, de Scottie Scheffler. In het totaal heeft hij nu in prijzengeld ruim $130 miljoen verdiend. En dat is nog exclusief zijn inkomsten uit sponsoring, die een veelvoud is van dat bedrag. Want die golfers die verdienen in sponsoring waanzinnig veel. $130 miljoen is ook al waanzinnig veel. Maar hij heeft in ieder geval Tiger Woods nu gepasseerd. En is nu de best ooit in de verdiensten in het golf. En hij is nog helemaal niet toe aan zijn pensioenleeftijd. Integendeel, hij is nog relatief jong en hij blijft winnen. Dus hij zal dat record niet alleen maar een klein beetje verbeteren, maar ongetwijfeld de komende jaren zeer nadrukkelijk verbeteren.
1: Gaan we het nog hebben over de Formule 1. Ook daar wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, aanstaande weekend natuurlijk in Italië, Monza. Maar even wat nieuwtjes. Het Cadillac-team voldoet vooralsnog niet echt aan de hooggespannen verwachtingen. Nu moet je natuurlijk een geheel nieuw team wel de tijd gunnen, maar het dient zich een lastig probleem aan. Ene Mark Walter, die heb ik zojuist ook al genoemd. Dat is een miljardair uit de Verenigde Staten. Die is groot aandeelhouder in het team. En deze Mark was ook eigenaar van de NBA-club of franchise Los Angeles Lakers. En is groot aandeelhouder in Chelsea, zoals we net al gemeld. De Lakers werden 2 weken geleden verkocht en zijn aandelen Chelsea staan dus ook in de etalage. En deze situatie heeft geleid tot speculaties over de financiële toestand van meneer Mark Walter. Want de FBI is ook in beeld gekomen. De man is volgens Bloomberg goed voor $16,5 miljard. Maar het feit dat de FBI zijn laptop en telefoon heeft opgeëist om daarin te kijken, dat pleit niet voor hem. En dat pleit dus ook niet voor alle activiteiten die hij heeft ondernomen in de sport. En dan zie je dat daar waar sport veel geld waar veel geld in omgaat en veel geld valt te verdienen, dat het toch ook weer direct mensen trekt die wellicht net weer eventjes het randje van de afgrond opzoeken en er ook invallen. Want als de FBI opeens in beeld komt, dat is niet een al te goed teken. Dan de aanhoudende geruchten uit doorgaans zeer betrouwbare bronnen willen dat Nike zou hebben besloten op een of andere wijze de wereld van de Formule 1 te betreden. Nou, dat vind ik een op zichzelf best wel wereldnieuws, want je ziet hoe lang al meer van

0: Het team in de zee zouden willen gaan, dan zouden ze niet met Mercedes en ook niet met het Audi team in zee kunnen, want die hebben allebei een overeenkomst met Adidas. Dus ja, het feit dat het Formule 1 circus zelf ook al een overeenkomst heeft met Puma, acht ik daar de kans is ook weer klein. Maar ja, goed, contracten en veel geld kunnen worden afgekocht en wie weet waar dit toe leidt. Dus het is een typisch gevalletje van wordt vervolgd. Dan tenslotte Formule 1. Interessant is dat Hard Rock, niet een onbekend merk natuurlijk, echt een sterk merk, zeker in Amerika, een titelsponsorschap van de Formule 1 race in Miami, die tot minimaal 2041 staat geprogrammeerd, heeft aangegaan voor naar verluid 65 miljoen per race per jaar dus. Deze deal geeft aan, wat er net met Coca-Cola en Paris Saint-Germain ook al blijkt, dat sport en entertainment hoe langer hoe dichter bij elkaar komt. En dat opent vele deuren naar nieuwe sponsors en nieuwe media en nieuwe fans. En dus extra geld.
1: Dan gaan we naar de groene en de gele kaart. Elke week worden die weer door jou uitgereikt. Voor wie heb je ze deze week bewaard?
0: Ik begin even met geel. Want dan kunnen we eindigen met groen en het goede nieuws. Het geel gaat voor al die fatsoenrakkers die boos zijn op Duco Telgenkamp. Duco is de spit van het Nederlandse mannenhockeyploeg. En in de halve finale van het recente wereldkampioenschap in Amstelveen en in België deelde Duco een beuk uit bij een tegenstander en werd hij 10 minuten uit het veld gestuurd. In die 10 minuten verloor Oranje die wedstrijd. Nou, ik stel dat de echte topsporter heeft per definitie een kort lontje. Duco heeft zichzelf meer dan bewezen een wereldspits te zijn die de meest onmogelijk uitziende goals scoort. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de winnende goal in Parijs in de Olympische Spelen toen Nederland goud won in die Spelen. Elke tegenstander van Oranje wordt het veld ingestuurd met de opdracht van de coach, pakt die Telgenkamp aan. Hij wordt dus constant geprovoceerd iedereen weet dat intussen hoe gevaarlijk hij is. Dus ook in het recente WK scoorde hij weer enkele keren uit onwaarschijnlijke hoeken. En dus Nederland, in mijn ogen, zou hartstikke blij moeten zijn met zo'n spits en op de koop toenemen dat hij af en toe een kort lontje heeft, want hij wordt constant geprovoceerd. Maar we moeten ontzettend blij zijn met dit soort spelers. Die zijn zeldzaam, die zijn schaars. En het feit dat elke tegenstander het veld ingaat met opdracht, schakel die Telgenkamp in ieder geval uit. Of irriteren, waardoor hij uit de bocht vliegt en een gele kaart krijgt. Ja, en dan kan je verliezen. Maar laten we het koesteren. En bij al die fatsoensrakkers in Nederland die weer nu op de achterste poten gaan staan, dat het verlies van het Nederlandse hockeyteam, zijn slechts vierde geworden, dat te wijd is aan Telgenkamp. Nou, tegendeel is waar. Groen gaat wat mij betreft naar een andere sport. En dat is de roeisport. Het gaat naar de roeibond, de KNRB. Voor de consistentie in goede resultaten. Geen eendagsvlieg dus. Voor de Olympische Spelen waren ze al goed. Tijdens de Olympische Spelen waren ze het beste roeiland ter wereld. En nu bij het recente WK op de Bosbaan in Amstelveen waren er weer waanzinnig veel goede resultaten. Ik meen 4 keer goud en 1 keer zilver en 2 keer brons. Maar ik kan me daarin vergissen. Maar in ieder geval weer een enorme smak met medailles. Dus ik gun de roeibond een hele goede groene kaart. En ik gun ze ook eens een keer een echte goede hoofdsponsor. Want die verdienen ze nu in mijn ogen.
1: Nou, dan normaal gesproken zou dat hem zijn. Maar de oplettende luisteraar onder ons heeft door dat volgende week er ook weer een nieuwe uitzending is van de BV Sport. En ik ben eigenlijk stiekem ook wel benieuwd. Wie heb je voor volgende week uitgenodigd?
0: Ja, in tegenstelling tot voorgaande keren allemaal hadden we altijd 1 gast, Robert, jij en ik. Ik heb nu 2 gasten. Maar allebei wel uit dezelfde hoek. Ik heb uit de tennisbond, toch Nederlands tweede sport na het voetbal, heb ik Jacco Elting, dat is de technisch directeur van de tennisbond. Of de directeur techniek, of hoe die ook mogen heten. En Pascal Kamp, hij is senior manager partnerships. We gaan praten natuurlijk over het US Open, waarin Talon Griekspoor al is uitgeschakeld, maar Boating van de Zandschulp en Jasper de Jong nog de eerste ronde in ieder geval hebben overleefd en de tweede ronde ingaan. Maar we gaan het ook hebben natuurlijk over de Davis Cup die op 18 en 19 september in de Maaspoort in Den Bosch plaatsvindt. Waarin Nederland heeft geloond om tegen Colombia te spelen. En dat opent zeker kan ze op de doorgaan naar de volgende ronde. Dus Ik

0: Ik ga ze ook vragen trouwens waarom het zo lang duurt voordat we een opvolger hebben van Richard Krajicek. Maar dat is een beetje een ondeugende vraag natuurlijk. En daar zullen ze wellicht een beetje moeite mee hebben. Maar ik ga hem toch stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren dan. Maar dat gaan we dus allemaal volgende week meemaken in de BV Sport. Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: Jam High. De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doe ik dat met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met nieuws uit de televisiereclamemarkt. Want daar is goed nieuws te melden. Na 2 jaar van eigenlijk alleen maar daling qua cijfers, is het afgelopen half jaar de tendens omhoog gegaan.
2: Ja, en voordat ik daarop inga, wil ik even melden dat we hebben natuurlijk een week achter de rug met sportnieuws. Dat werd overheerst door de vele transfers en de alsmaar groeiende bedragen in het clubvoetbal in Europa. Waarin er alleen maar in de Premier League, de Engelse zeer populaire competitie, een bedrag van 4 miljard pond werd betaald. En dan heb ik het over, nog eventjes, over het zichtbare circuit. Want ik ben ervan overtuigd dat het in het onzichtbare circuit nog veel meer geld omgaat. Maar ik heb toch nog voldoende nieuwsfeitjes weten te vinden over de afgelopen week. En daar heb jij al even aangekaart. Die televisiereclamemarkt die is na 2 jaar daling in het eerste halfjaar van 2026, dit jaar dus, gegroeid met 2,5% naar 400 miljoen euro. Nou, de conclusie dus, het bedrijfsleven investeert dus nog steeds meer in marketing gerelateerde communicatie. Sponsoring van met name sport groeit ook nog steeds sterk met ruim 5%. Dus adverteren in print, ja, dat was voorspelbaar natuurlijk, dat loopt terug. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de extra's die zijn te constateren bij de televisiereclame en in de sponsormarkt.
1: Dan de sportvereniging in Nederland. Ja, het grootste compliment wat Nederland eigenlijk altijd krijgt qua sport is hoe het eigenlijk zo goed op orde hebben, hè, met de infrastructuur die hier is qua sportverenigingen. Maar ja, sportverenigingen zijn natuurlijk ook ergens afhankelijk van inkomsten, hè. Ze moeten natuurlijk ook wel ergens blijven bestaan. En jij hebt eigenlijk op een rijtje gezet hoe dat eigenlijk zit met de inkomsten van verschillende sportverenigingen in Nederland. Bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de welbekende kantine.
2: Ja, het is inderdaad zo wat je terecht stelt, dat menig land is jaloers op de infrastructuur van de Nederlandse sport. Het verenigingsleven is heel sterk. Ik vind overigens wel dat verenigingsleven wat extra aandacht zou kunnen hebben. Want ik vind ik vind de clubhuizen van de sportverenigingen, we hebben er ongeveer 23.000 in Nederland, die vind ik allesbehalve toegankelijk. En ik generaliseer, daar zou heel veel aan kunnen gebeuren waardoor het toch nog meer leden aantrekt. De jeugd is hartstikke kritisch tegenwoordig. En als zo'n clubhuis een beetje een waardeloze zooi is, zonder enige vorm van aantrekkelijkheid, dan kan ik me voorstellen dat de jeugd voor andere dingen kiest. Maar hoe dan ook. We hebben dus 23.000 sportverenigingen. Hiervan heeft de helft ongeveer geen kantine. Dat vind ik al op zichzelf iets om over na te gaan denken. Want om alleen maar een loods te gebruiken met kleedkamers en misschien een douche als sportverenigingsclubhuis, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar dat even terzijde. Van de totale inkomsten in de sportverenigingen, en dat is een kleine 1,1 miljard per jaar, komt 670 miljoen euro uit de contributie en les- en entreegelden. De overheid draagt 120 miljoen bij via subsidies. De kantines zijn goed voor 250 miljoen. En de helft hiervan komt uit bier en wijn. Dus iets minder dan 10% van de totale inkomsten. Ik besef dat deze rekensom niet helemaal klopt. Want zoals ik al zei, heeft de helft van alle sportverenigingen geen kantine. En dan zijn er ook verenigingen die wel een kantine hebben, maar die geen alcohol schenken. Dus die 10% is vaak iets meer per verenigingen. Maar het zijn interessante gegevens in de discussie die weer de kop opsteekt in zaken alcohol gebruikt in sportkantines. Het is dus maar 10% van de inkomsten, maar toch, die 10% kan wel doorslaggevend zijn. Maar het zijn cijfers die wel eens op tafel mogen komen, want iedereen roept altijd maar wat. Maar als je het onderbouwt, dan ga je er toch wellicht anders naar kijken.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, want onder die groep die geen kantine hebben, is dat dan ook het deel wat wel een kantine heeft, maar niet in eigen beheer? Dus zeg bijvoorbeeld in een gemeentelijke sporthal bijvoorbeeld?
2: Ja, als je het over de inkomstenbronnen hebt. Hè, er zijn veel sportverenigingen die hun kantine hebben verpacht aan een pachter. En dan zijn de inkomsten dus niet voor de club. Althans, hangt er natuurlijk af van de overeenkomst die de vereniging sluit met de pachter. Hij zal toch in ieder geval een afdracht moeten doen aan de vereniging. Maar dat geeft dus ook aan dat die cijfers niet in beton gegoten zijn. En dat er een zekere mate van flexibiliteit moet worden gehanteerd om ze te gebruiken in discussies. Maar dat de clubhuizen een aandacht behoeven, dat is voor mij een absolute must. Want waarom gebruiken we clubhuizen niet voor een buitenschoolse opvang? Waarom gebruiken we clubhuizen niet voor gymnastieklessen met alle faciliteiten van de sportverenigingen? Want overdag zijn de meeste sportverenigingen gesloten. Dus absoluut niet toegankelijk. Hoe bedoel je welkom bij ons?
1: Nou, dan gaan we van het Nederlandse verenigingsleven naar de internationale top in het voetbal. Hoe mooi kan de wereld zijn? Gaan we naar Paris Saint-Germain, want zij hebben hun partnership met Coca-Cola verlengd.
2: Ja, Paris Saint-Germain die neemt alleen maar genoegen met de nummers 1 van de wereld in alle merken natuurlijk, zo langzamerhand. Want ze zijn natuurlijk de beste club van Europa op dit moment. Ze hebben hun sponsorovereenkomst met Coca-Cola en dat gaat over het Global Partnership. Hebben ze verlengd met 3 jaar. Als toelichting zeggen beide partijen in een persbericht: We are driven by the same ambition to bring fans together around their passion at the intersection of football, fashion, music and lifestyle. En dat, die laatste opsomming van fashion, music en lifestyle intrigeert mij. Ze zeggen vervolgens: Paris Saint-Germain influence extends far beyond the pitch and is more than sport. Het klinkt als uit een boekje opgeschreven, maar het is natuurlijk waar als een klok. Voetbal in de top, en Paris Saint-Germain is absoluut de wereldtop, is veel meer dan voetbal vandaag de dag. Het is meer dan sport, het is lifestyle. En iets waar ook niet-voetballiefhebbers niet aan voorbij kunnen en willen. Ik ben ervan overtuigd dat bij een club als Paris Saint-Germain, dat is een beetje glamour, daar zitten ook mensen op de tribunes en die gaan naar de wedstrijden toe. Niet zozeer voor het voetbal, maar om gezien te worden of om te zien. En om te kijken welke sterren er lopen erom na de wedstrijd. Hoe kunnen we nog in contact komen met de famous en de beautiful people of Paris? Hoe dan ook, Coca-Cola heeft de intentie uitgesproken om in de activatie van deze samenwerking onder andere een blikje Coke uit te brengen in de Paris Saint-Germain kleuren. Nou, ik vraag me dan natuurlijk direct af, zo'n vakidioot ben ik dan wel, of zij dan ook op dat blikje de logo of naam van hoofdsponsor Qatar Airways zullen meenemen. Nou, als ik Coca-Cola een beetje ken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze dat niet willen en dat niet zullen doen. Maar als ik Paris Saint-Germain zou zijn, zou ik het bijna eisen. Want dan kom je weer je hoofdsponsor tegemoet. En dan kan daar wellicht weer gesproken worden over een verhoging of een verlenging van het contract.
1: Ja.
2: Hoe dan ook, de Coca-Cola heeft besloten 400.000 blikjes te maken. En die gaan ze afzetten via alle Carrefour supermarkten in en rond Parijs.
1: Nu ga ik er eens even een mooie tweede in gooien, Frank. De kleuren van Paris Saint-Germain, die zijn blauw, rood, wit. Dat wit kun je dan iets later, iets belangrijker maken dan dat het in de clubkleuren is bij Paris Saint-Germain. Maar het schijnt zo te zijn dat de grote concurrent van Coca-Cola, Pepsi, eigenlijk een beetje dezelfde kleurstelling heeft. Hoe doe je dat dan met die kleuren blikjes? Want dan ga je dus als Coca-Cola eigenlijk blikjes in de markt brengen, half in de kleuren, een beetje dezelfde kleurstelling als Pepsi.
2: Ja, en ik heb al, het is een terechte opmerking die je maakt, want ik heb al een ontwerp gezien van dat blikje. En dat is hoofdzakelijk blauw. En Coca-Cola kleur is natuurlijk absoluut dominant de rood. Dus ze zijn door de bocht en ze zijn Paris Saint-Germain behoorlijk tegemoet gekomen. En hebben de overheersende kleur bij Paris Saint-Germain blauw, hebben ze ook gehanteerd voor dit nieuwe blikje wat er dus uit gaat komen.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ver ze daarover nagedacht hebben. Maar goed, dat is een zorg voor Coca-Cola. We gaan van Parijs naar Londen, naar Chelsea. Want die hebben eindelijk een nieuwe shirtsponsor.
2: Ja, ze spelen al enkele, ik geloof 2 jaar, 2 seizoenen al zonder een shirtsponsor. Ze gaven altijd als uitleg, wij zijn niet tevreden met zomaar een eerste de beste sponsor. Wij zijn heel nauwkeurig en zorgvuldig en we zijn op zoek naar een top. Nou, ze hebben een Amerikaans bedrijf weten te vinden. Niet geheel toevallig is het natuurlijk, de eigenaar van Chelsea is ook Amerikaans. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. Todd Boehly is de eigenaar en samen met zijn compaan Mark Walter, waarover straks meer. Maar de Circle Internet Group zou naar verluid voor 50 miljoen pond per jaar voorlopig getekend hebben als eenjarige deal. Ik vind dat op zichzelf wel opmerkelijk. Maar ik denk dat dat eenjarige situatie, Chelsea zou ongetwijfeld meer hebben gevraagd, maar ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die meneer Todd Boehly en Mark Walter, die hebben de club weer in de etalage gezet en die willen er vanaf. En over die Mark Walter kom ik straks nog even terug, want dat is ook de man die net zijn NBA-club, de Los Angeles Lakers, heeft verkocht voor 12,5 miljard. Maar dus Chelsea staat in de etalage, maar ze hebben dit jaar, dit seizoen, dus in ieder geval een naam van de Circle Internet Group op hun prachtige blauwe shirt staan.
1: Nou, als we het hebben over Londen, dan heb je natuurlijk wat meer grote clubs daar zitten, zo ook Arsenal. Arsenal is eigendom van een Amerikaanse rijke meneer. Het is zo, die heeft niet één, maar inmiddels zes verschillende grote clubs. Dus kortom, Arsenal zit eigenlijk in een soort hele grote multiclubstructuur.
2: Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Het is deze meneer, Stan Kroenke. Ik weet niet precies of je het zo uitspreekt, maar je spelt het als Kroenke. Maar ja, het is een Amerikaan, dus het zal wel iets van Kroenke zijn. Stan, voornaam. Die grossiert in sportclubs, want heeft behalve dus een meerderheidsbelang in de Londense club Arsenal, en kampioen van Engeland en de finalist in de Champions League. Heeft ook de Major League Baseball club, de Los Angeles Angels, gekocht voor 4 miljard. Hij heeft daarnaast, hij is overigens 79 jaar, deze meneer Kroenke, heeft meerderheidsaandelen in zes grote sportcompetities, namelijk de Los Angeles Rams in de National Football League, de Denver Nuggets in de National Basketball Association, de Colorado Avalanche in de National Hockey League, ijshockey, en de Colorado Rapids in de Major League Soccer, en dus Arsenal in Londen. Nou, deze miljardair heeft dus duidelijk een interesse in sport, maar ook een interesse in de ontwikkelingen van sport, want dat er nog steeds erg veel verdiend wordt in deze manier van aanpak. Dat is wel duidelijk, want er komt hoe langer hoe meer dit soort figuren staan op om te investeren in de sport.
1: Ja, maar als je ze op een rijtje zet, dan lijkt Arsenal eigenlijk nog bijna de vreemde eet in de bijt, want het is de enige niet-Amerikaanse club/franchise waar die eigenaar van is.
2: Ja, en gezien zijn leeftijd kunnen we waarschijnlijk ook niet 1, 2, 3 nog andere investeringen in Europa verwachten. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij een zoon of een dochter die het allemaal gaat overnemen. Want hij verdient goed als je ziet hoe al die clubs, zeker in de Amerikaanse competities, maar ook in Europa, hoe die stijgen in waarde. Dat is werkelijk, ik zou bijna zeggen, willen zeggen afschrikwekkend, maar het is natuurlijk prachtig voor de sport. Maar ja, waar stopt het? Jij kan de vraag stellen, Robert, maar ik weet het antwoord niet.
1: Frank, voor nu natuurlijk hartelijk dank weer voor je tijd. En we zien elkaar volgende week.
2: Tot volgende week, Robert.
0: Tot zover.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.